0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden migranten de exclave te bereiken. Vanuit Marokko zijn er ook nog duizenden mensen onderweg naar de grens. Hamas gaat zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Volgens hem is er een akkoord over een einde aan de oorlog in Gaza. Maar bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat de Israëlische regering het akkoord nog niet ver genoeg vindt gaan. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman. Maar Slot zegt dat hij bij het Europese clubvoetbal wil blijven. En het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af, met in het noord en oosten kans op regen. Het wordt 21 tot 30 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het is weer heet en Leef bij Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, moet dat voor volgend jaar zomer komen, vindt de partij. Fractievoorzitter Jack Schoon heeft een en ander ook vastgelegd in schriftelijke vragen. Onder meer wordt aangedrongen op openbare koele plekken. En verder wordt gevraagd hoe kwetsbare mensen worden bereikt en daarbij wordt een aantal groepen genoemd. Ouderen, baby's, jonge kinderen, chronisch zieken, mensen met een beperking, dak- en thuislozen en bewoners van slecht geïsoleerde woningen. Daarnaast wordt gevraagd welke rol de GGD, huisartsen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen kunnen spelen. Aanleiding is de uitzending van het televisieprogramma Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft, terwijl dat van levensbelang kan zijn, zeker voor zwakkere burgers. En burgemeester Mieke Baltus is zaterdagmiddag te gast bij presentatoren Job Fakkeldij en Matthijs Biesmans in het programma Over Lelystad gesproken op Radio Lelystad. Ze bespreken het afgelopen politieke jaar in de stad, maar daarin zowel een collegecrisis als de raadsverkiezingen. Nu we in de tijd wat verder zijn, blikt de burgemeester terug op deze bewogen periode, dus Fakkeldij. Na de terugblik wordt de blik op de toekomst gericht. Het nieuwe college is inmiddels aangetreden met volledig nieuwe wethouders. Welke druk ligt dat op de burgemeester als enige ervaren bestuurder? Wat valt haar op aan de nieuwe ploeg en waar staat Lelystad over een jaar? Ook komt de samenwerking met de gemeenteraad aan bod. Daarbij is de vraag hoe wordt omgegaan met het politieke oudseer dat nog uit de crisis voorkomt. Zaterdagmiddag tussen 2 en 3. En dan nog dit. Als de gemeente aan de gang gaat met het Lelycenter, moeten als eerste die oude gladde vervoerregels verdwijnen. Althans, dat zegt ondernemer Joost Prins, oftewel Bakker Prins, in een gesprek dat de Stenter met hem had over Lelystad oudste winkelcentrum. Werk aan de winkel, concludeert de krant, want in de plannen op het stadhuis staat geen woord over die tegels.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De warmte hangt vandaag nog in huis in onze stad, maar buiten is de temperatuur door een zwakke tot matige westelijk wind lager dan gisteren. De tropische lucht is dus verdwenen. Op het warmste moment van de dag is het 27 of 28 graden. Daarbij is het nog zomers warm. En zijn er zonnige momenten, maar ook vanmiddag wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vanavond helder en droog, bij zonsondergang 20 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen verwacht ik juist in de ochtend meer wolken en mogelijk een bui. In de middag en avond blijft het droog en is er genoeg ruimte voor de zon. Door een noordelijke wind is het een fractie minder warm dan vandaag. In het weekend aanhoudend droog. Zaterdag vrij zonnig en zomers warm. Zondag naast de zon ook wolkenpartijen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Marokko zijn zeker 18 migranten om het leven gekomen toen ze de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Israël heeft officieel nog niet gereageerd, maar zou het nog niet eens zijn met dat akkoord. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Vooral de regel voor behandelde werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Vandaag eerst overwegend veel bewolking in Lelystad, mogelijk met een enkele bui. Later blijft het droog en wordt het vriendelijk met meer zonneschijn. Met vanmiddag 24 of 25 graden en een matige noordelijk wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het droog, het wordt vrij helder. Vannacht is het rustig met een minimumtemperatuur van een graad of 12 ook fris. In het weekend is het prima zomerweer. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Zaterdag wordt het bij een zwakke tot matige wind vanaf het westen 24 graden. Zondag komt de wind vanaf het land en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland is deze maand weer duurder geworden. De inflatie in juli was volgens het CBS 3,1% vergeleken met een jaar eerder. En dat is vrij hoog. Mensen betalen veel meer voor brandstof en energie sinds Amerika en Israël een oorlog in Iran begonnen. Zeker 18 mensen die vanuit Marokko zwemmend de Spaanse exclave Ceuta probeerden te bereiken zijn omgekomen. Het werd heel chaotisch toen ze over de grenshekken probeerden te klimmen. Het gaat vooral om jonge migranten die werk willen vinden in de EU. En in Kamp is vannacht brand uitgebroken in een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum. De brand begon in een kelder en is inmiddels geblust. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
6: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
7: Vooral de level van behandelende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, al dus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen de auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
6: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
8: Vandaag eerst overwegend veel bewolking in Lelystad, mogelijk met een enkele bui. Later blijft het droog en wordt het vriendelijk met meer zonneschijn. Met vanmiddag 24 of 25 graden en een matige noordelijk wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het droog, het wordt vrij helder. Vannacht is het rustig met een minimumtemperatuur van een graad of 12, ook fris. In het weekend is het prima zomerweer. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Zaterdag wordt het bij een zwakke tot matige wind vanaf het westen 24 graden. Zondag komt de wind vanaf het land en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Hoewel de level van de handelende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag eerst overwegend veel bewolking in Lelystad, mogelijk met een enkele bui. Later blijft het droog en wordt het vriendelijk met meer zonneschijn. Met vanmiddag 24 of 25 graden en een matige noordelijke wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het droog, het wordt vrij helder. Vannacht is het rustig met een minimumtemperatuur van een graad of 12 ook fris. In het weekend is het prima zomerweer. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Zaterdag wordt het bij een zwakke tot matige wind vanaf het westen 24 graden. Zondag komt de wind vanaf het land en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 10 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Hoewel de levensveranderende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag eerst overwegend veel bewolking in Lelystad, mogelijk met een enkele bui. Later blijft het droog en wordt het vriendelijk met meer zonneschijn. Met vanmiddag 24 of 25 graden en een matige noordelijk wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het droog, het wordt vrij helder. Vannacht is het rustig met een minimumtemperatuur van een graad of 12 ook fris. In het weekend is het prima zomerweer. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Zaterdag wordt het bij een zwakke tot matige wind vanaf het westen 24 graden. Zondag komt de wind vanaf het land en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20.000 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Hoewel de levensveranderende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag eerst overwegend veel bewolking in Lelystad, mogelijk met een enkele bui. Later blijft het droog en wordt het vriendelijk met meer zonneschijn. Met vanmiddag 24 of 25 graden en een matige noordelijk wind is het minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht blijft het droog, het wordt vrij helder. Vannacht is het rustig met een minimumtemperatuur van een graad of 12 ook fris. In het weekend is het prima zomerweer. Het blijft droog en het is overwegend zonnig. Zaterdag wordt het bij een zwakke tot matige wind vanaf het westen 24 graden. Zondag komt de wind vanaf het land en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A6 Lelystad Emmelo tussen Lelystad Noord en afrit Urk 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier op de A50 Oss richting Arnhem. Tussen Heteren en Knoopend Grijshoord 7 kilometer file. 10 minuten is de vertraging. 5 minuten op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Op de N50 Emmelo Zwolle bij Knoopend Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: stop.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Hoewel de levensverbehandelende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers, zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 7 kilometer file tussen Amersfoort West en Barneveld. 10 minuten is de vertraging, 3 kwartier op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Door een ongeluk tussen Lelystad Noord en Afrit Urk, 7 kilometer file. Op de A50 Oss richting Arnhem tussen Heteren en Knoopend Grijshoord, 10 minuten vertraging, 7 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem, 6 kilometer file tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht van de A325 Arnhem richting Nijmegen bij Elst, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 9 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A6 Lelystad-Emmeloord 2 kilometer file bij de Ketelbrug. Door een ongeluk is de rijbaan dicht. Het verkeer moet via de vluchtstrook langs. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 10 minuten vertraging in 8 kilometer file tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Vooral de regel verbanden, de werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, al dus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekort en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers, zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Oost richting Arnhem staat 9 kilometer file tussen Heteren en Knoopend Grijshoort. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging, 3 kilometer file. De A50 Os richting Arnhem tussen Heter en Knoopend Grijsoord 9 kilometer file, een kwartier vertraging. 5 minuten op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Grijsoord en Knoopend Valburg 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Vooral de regelverbanden, de werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jeremy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen de auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers. Zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het midden van het land staat er ruim 50 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn staat 4 kilometer ervan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Dat kost je 10 minuten extra. De A50 vanuit Os naar Arnhem tussen knooppunt Grijshoort, of tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. Dus vanuit het zuiden richting Arnhem heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. A50 van Os naar Arnhem, 10 minuten extra tussen Heteren en Knoop het Grijshoort. Dat geldt ook vanuit Arnhem naar Os over de A50 bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Vooral de regelverbehandelde werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, al dus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jeremy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers, zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land veel vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 10 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. De mestwagen lekt daar. Daarom is de rechterrijstrook voorlopig dicht. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt het best om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle drie de verdachten die deze week werden gearresteerd bij een grote politieactie tegen terrorisme waren eerder bij terrorismezaken betrokken. De 19-jarige werd al eens veroordeeld voor het plannen van een aanslag. De jongens van 16 en 17 werden al eens aangehouden voor opruiing. Bij een ongeluk met vier voertuigen op de A12 vlakbij Duitsland zijn 6 mensen gewond geraakt. Het is al de 3e kettingbotsing dit jaar op dat stuk van de snelweg. Het lijkt te maken te hebben met de Duitse grenscontroles. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook bewoners en andere weggebruikers zijn positief. Het weer vrijwel overal droog, ook vanavond en vannacht. Morgen veel zon en 22 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Terwijl de leven verbehandelde werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jarmie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers. Zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Veel vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe staat 11 kilometer door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een uur extra. Verkeer vanuit Amersfoort naar Zwolle rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar dan van Os naar Arnhem, heb je tussen Heteren en Knoop het Grijshoort een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land wordt het langzaam minder druk op de wegen, maar op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle moet je nog wel veel geduld hebben. Tussen Harderwijk en Epen staat namelijk 11 kilometer file door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 3 kwartier. Het verkeer van Amersfoort naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Berendsen heeft zijn zorgen uitgesproken over Ceuta. Dat stukje Spanje in Marokko werd afgelopen dagen bestormd door tienduizenden mensen. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. De drie verdachten die deze week bij een grote politieactie zijn opgepakt blijven langer vastzitten. Ze zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbike-verbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. En in het Vondelpark zijn tot nu toe een kleine 100 boetes uitgedeeld aan fatbikers. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en een graad of 25.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Vooral de regel voor de handelende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jeremy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen een auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers, zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De meeste vertraging in de regio, veruit, heb je op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe staat 11 kilometer door een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Zwolle rijdt om via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. File in het midden van het land op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en de afrit Epe doe je er 20 minuten langer over. Dat komt omdat ze daar bezig zijn met het opruimen van mest. Daar stond een lekkende mestwagen. De rechterrijstrook en de afrit Epe is daar afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De massale bestorming van Ceuta heeft aan zeker 57 mensen het leven gekost, zegt Spanje. Tienduizenden Afrikanen probeerden via Spaans grondgebied in Marokko naar Europa te gaan. Inmiddels zouden 37.000 mensen zijn teruggestuurd. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht voor de beroepsvaart en voor recreanten. En ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater is dan verboden. De paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens de stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. En het weer, vanavond en vannacht opklaringen, morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Vooral de regel voor de handelende werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis van Lelystad, de justitiële jeugdinrichting, kortweg JJI Lelystad, staan al jaren ernstig onder druk. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs zelf is wel in orde. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Ze hebben wel een verbeterplan opgesteld, maar het is de vraag of ze dat goed kunnen uitvoeren, aldus de inspecties. Die zien al sinds 2021 dat alle JJI's kampen met personeelstekorten en onvoldoende geschikte plaatsen. Dit voorjaar onderzochten ze echter specifiek Lelystad vanwege aanhoudende zorgelijke signalen. Een JJI is voor jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. En de nadruk ligt niet op straf, maar op opvoeding, behandeling van gedragsproblemen en onderwijs. En dat stelt extra eisen aan de dagprogramma's. En minister Jeremy van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. De aanvraag loopt al 6 jaar en er lopen al 2 jaar procedures over. Opening voor chartervliegtuigen kan alleen legaal met zo'n vergunning. Aan de ene kant wil het kabinet de vakantievluchten volgend jaar najaar al. Aan de andere kant zou de aanvraag voor de vergunning zo complex zijn dat die pas begin 2030 zou kunnen worden ingediend. Tegenstanders zeggen dat het kabinet vreest voor te grote natuurbezwaren en probeert een andere oplossing te vinden. Eigenaar Schiphol kondigde al vooruitlopend op de openstelling 35 tot 40 miljoen euro te investeren in het vliegveld. En meerdere ongelukken met motorrijders deze week. Dinsdagmorgen botste er eentje tegen de auto op een rotonde van de Houtrip Dreef. Die bleef ongedeerd, maar de volgende dag liep een andere wel verwonding op toen hij op een busje met aanhanger botste bij een valpartij op de aansluiting van de Vogelweg en de Lasserweg.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De komende uren wordt de kans op een bui kleiner in Lelystad. De zon krijgt steeds meer ruimte. Het is minder warm dan gisteren, maar de temperatuur is nog wel zomers te noemen met 24 of 25 graden. De wind wordt vanavond geleidelijk zwak tot matig. De wolken verdwijnen grotendeels. Vannacht is het vrij helder, rustig en met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. In het weekend blijft het droog, de zon schijnt volop. Alleen ontstaan zaterdag een paar stapelwolken en zijn zondag sluierwolken aanwezig. De temperatuur is nog zomers, zaterdag wordt het 24 graden. Zondag is het door een zwakke tot matige wind vanaf het land een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort Zwolle heb je tussen Harderwijk en Epe 10 minuten vertraging door opruimwerk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
4: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
3: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
5: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking. En dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
3: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Wham, Young Guns, hier op Radio Lelystad in One to the Max. Het programma van de 12 inches en de maxi-singles op de Nederlandse radio. Wat heb ik vandaag allemaal in petto voor je? Ik neem je mee naar Norwood, ik neem je mee naar William de Vol. We gaan hakken met LA-style, maar eerst neem ik je...

En we bleven even in de jaren 90. Dat deden we met Nomad Devotion. Even kijken, ik heb er eentje die is 13 minuten en 5 seconden lang. If You Could Read My Mind. Viola Wills is haar naam. Ik ga er niet te veel doorheen praten. Dit is gewoon een feestje. Geniet ervan.

0: is Y2 to the Max Radio Playlist.
1: James Brown is dead.

LA Style, James Brown is dead. En daarmee blikken we eigenlijk een beetje vooruit naar de nieuwe items bij Luid Je Weekend In voor het komende jaar. Ik ga daar in ieder geval een itempje in gooien dat heet Turn Up The Bass Knijter. En dat zijn natuurlijk allemaal klassiekers die uitgebracht zijn op die CD-serie Turn Up The Bass. Nou, waaronder dus LA Style, James Brown is dead. Ik heb er nog eentje voor je. Zometeen na 8 uur is het live verkeren vanuit de tuin van Egbert en Erik. Het is wordt een hele bijzondere uitzending. Ik laat je achter met Jan Hammer, Klokkers Team. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van One to the Max. Ik spreek je heel graag dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Rokhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrenzen zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: vrijdagavond.
1: Je luistert naar Luid Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: En die zeggen op 31 juli een hele goede avond, René Pol.
3: Een hele goede avond, René Pol.
2: Een hele goede avond, Vincent Krap.
4: Hallo Matthijs.
2: En een hele goede avond, Jeroen Kleijg.
5: Mannen, hele goede avond, hele goede avond.
2: Jeroen, ik begin een beetje te lachen.
5: Ja.
2: Misschien kun jij een beetje uitleggen waarom.
5: We zien er allemaal erg kleurrijk en flamboyant uit.
2: Ja.
5: We hebben namelijk een erg leuk feestje op dit moment.
2: We gaan niet het adres noemen, waar zijn we, Vincent?
4: Nee, in Lelystad.
2: In Lelystad, ja.
5: Ja, dat dan weer wel.
2: Ja, in een tuin, en inderdaad.
4: Ook nog.
2: Ja. René, kun je even uitleggen, wat was het thema vanavond?
4: Klitter en glimmer met een touch of pride.
5: Je moest het vanuit... met klitter en glimmer. Een van die twee.
4: Je moest het vanuit de Hubble-telescoop kunnen zien.
5: Ja. Dat was wel de bedoeling.
2: Dat gaat denk ik wel lukken.
5: Ja, juist.
2: We zijn voor de gelegenheid live te bewonderen op onze tv-kanalen, hè, René.
5: Ja.
2: Maar we hebben nog een extraatje vandaag. Wat is dat?
4: Ja, we zijn getwitcht. Geen idee wat het is, maar daar zijn we ook te zien.
2: Oh, oké. Okay. Yes, wow. YouTube, maar dan hip.
4: Het is in ieder geval een beeld waarbij je, als je een plaatje draait, er niet meteen afgegooid wordt.
2: Ja, dus je kan gewoon lekker ook via Twitch meekijken als je dat leuker vindt. Maar natuurlijk ook gewoon via onze tv-kanalen. Want Kijk Live is vanavond ook aan. En dat is redelijk ongebruikelijk. Want normaal gesproken, live uitzendingen op locatie, kan dat niet.
5: Nee, maar waarom kan dat dan nu wel?
2: Omdat jij beloofd had in een prima outfit te komen, hebben mensen kostelijk moeite gespaard.
5: Dat is.
2: En het is de moeite waard. Kijk, de gastheer komt ook aangewandeld. Ja, dat kun je niet zien, maar je moet eigenlijk eventjes het beeld indraaien.
4: Je moet ook even in beeld gaan.
2: Jawel.
4: Oh, ja. Cool.
2: Jawel, kom.
4: Het is even in beeld.
2: We noemen je Okinawa. Nu maak je een zonsverduistering.
4: Het is Tony Clips of the Dark hier.
2: Nee, je hebt een prachtige tooi aan. Ja, niet op, maar aan. En zo vullen we een beetje hier die tuin. En René, is het muziek, is dat ook een klein beetje in thema? Of?
4: Nou, niet een klein beetje.
5: Oh, het is gewoon een beetje boel.
4: Wat dan? Het is voorlopen op morgen.
5: Oh, ja. Heerlijk.
2: Oh ja, want morgen is?
4: De Kennel Pride in Amsterdam.
2: Oh ja, dan is het de grote dag.
4: Gaan ze bootjes varen.
2: En het is wereld, hè? De wereld Pride meeting.
4: Demona is er ook bij, hè?
2: Wie?
4: Madonna. Ja. Demona, die komt ook deze kant op.
2: Maar gaat ze wel zingen?
4: Ik hoop het niet.
2: Nee, dat weten ook niet heel veel mensen niet. Nee. Dat ze wel gaat zingen, inderdaad.
4: Ik hoop voor heel veel mensen dat ze niet gaat zingen.
2: Ja. Nee.
4: Misschien beter.
2: Maar ze staat niet op een boot, heb ik mij laten vertellen.
4: Toch? Nee, ze staat ergens in een pandje.
2: In een pandje? Ze staat in een enorme feestzaal. Maar,
4: dat zeg ik. Pandje.
2: Precies, inderdaad.
4: Kan gewoon.
2: Maar goed, de hele avond kun je dus bij ons blijven. Tot de klok van 11 uur zijn wij live. En René heeft een klein beetje de muziek aangepast. Dat hoorde je een beetje al met ABBA en Dancing Queen. Hè? En zo gaan we eigenlijk de hele avond door. Maar is het wel een beetje danceable, René, of niet?
4: Van alles wat.
2: Dus je kan er gewoon gezellig bij blijven?
4: Het is danceable, het is niet danceable. Het is Pride.
2: Ja, en zoals George Michael zegt, we zijn in ieder geval outside.
4: Ja, want het is mooi weer. Het zonnetje schijnt nog.
2: Ja, de barbecue staat nog een beetje aan. We genieten ervan. En we hopen dat jij thuis meegeniet. Dus blijf vooral bij ons tot 11 uur.

0: George Michael hier bij Radio Leesdad. En wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Want dit is onze... Ja, hoe noemen we het vanavond? Is het dan Tuinfeest XXL Pride?
1: Of? Ja, ja, sowieso. Ja.
0: Of heb jij een andere naam waarvan
1: mij... Nee, ik vind dit een hele goeie.
0: Voor de mensen die niet kijken... Jeroen staat hier tegenover mij met een...
2: Kapitein Iglo petje.
0: Nee.
1: Nee, joh.
0: Nee.
1: Kijk uit, hè.
0: Nee, geen Kapitein Iglo. Maar de Venga Boys zijn hier jaloers op.
1: Ja.
0: En ook op die broek.
2: En de Village People ook.
0: Ja.
3: Hij is het allemaal in één.
0: Jij heeft het allemaal, hè. Ja.
1: Ja, even die broek die gaan hebben. Dat is gewoon...
0: Nee, weet niemand, joh, dat je dit altijd draagt op zondag. Ja,
1: normaal heb ik er nooit een broek onder. Dus,
0: En Vincent hiernaast, die staat met een soort vissenogenbril. Ja. Ja, en een heel mooi hoedje.
1: Met glimmers erop.
0: Zeker. Ja, met glimmers erop, ja. Ja. En René is de radioversie van K3 geworden.
2: Die heeft één grote K3. Ga weg, man.
1: Ja.
2: K3.
0: Een grote regenboog.
1: Ik vind hem wel een beetje op Josje lijken, zo.
0: Josje.
2: En die heeft ook zo sick, wou je zeggen.
0: Josje.
2: Ik ben Josje.
0: Oh, nou ja.
1: Zet maar Jos.
0: Alle reden om de televisie erbij aan te zetten. Of Twitch, zoals wij vanavond ook voor het eerst te volgen zijn via
2: Twitch.
0: Geen idee
2: hoe je ons moet zoeken, maar...
0: Jij gaat naar...
2: Komen we zo achter.
0: Nee, je gaat gewoon op de internetpagina naar twitch.tv. En dan /Radio Lelystad. Het is heel eenvoudig.
2: Dat is wel makkelijk.
0: Ja, dus je kan het gewoon op het internet intoetsen. En je kan ook de app downloaden en zoeken op Radio Lelystad.
1: Oh,
0: ja, dat kan ook gewoon. Dus we zijn nu overal te bekijken. En ik neem aan dat nu ook heel Amerika meekijkt.
2: Waarschijnlijk. Meestal wel.
0: We hebben vanavond een Pride-feestje. Het is hier gezellig al druk. En het blijft hier ook gezellig druk. Maar morgen is het in Amsterdam allemaal, hè, Vincent?
3: Wat ik gehoord heb wel, ja.
0: Gaan wij in één streep door? Of,
3: jullie,
0: of
3: niet?
2: Ik ga morgen wel naar Amsterdam, maar niet daarvoor.
0: Nee? Wat ga je doen?
2: Ik ga volgende week als het goed is op vakantie. Dan moet nog wat spulletjes hebben.
0: Ik neem aan dat je dat gewoon in Lelystad koopt, hè? Micro-economie, kom op.
2: Nee, dat doe ik niet.
0: Wat heb je nodig? Ik hoop het vanavond brengen hier.
2: Nee. Nou, denk ik niet.
0: Nee, dat gaan we allemaal niet doen. Goed, wat ook een klein beetje natuurlijk met die Pride verbonden is... is toch een beetje dat songfestival, hè, Jeroen?
1: Oh?
0: Niet?
1: Ja, een beetje.
3: Ik dacht dat het meer politiek geladen was.
1: Ja, de laatste tijd wel. Maar
0: hè. Maar het was, voor origine is het een soort van Pride-feest, toch?
2: Nou, als we het dan toch over Pride hebben, want dat is wel meteen de link.
4: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
2: Ja.
3: En je mag het oppakken dan nu.
2: Het zit hem in het bruine. En als je bruin in het Engels vertaalt, dan heb je brown.
0: Brown.
2: En dan krijg je, wat jij al zei, dan hebben we het over songfestivalnummers.
0: Ja. Ja. Er komen prachtig geklede dames binnen.
2: Dan is het dit.
0: Hartstikke mooi, welkom. Oh, fantastisch.
2: Even met z'n allen.
0: Dit is genieten. Maxine Franklin Brown, hier bij Radio Lelystad. En het was hun allereerste.

0: Nou, het is voorlopig de eerste keer dat ik met lang haar sta en Jeroen met een patroontje pet.
1: Als de mensen kijken, dan moeten ze jou zien en dan moeten ze even googelen naar Limahl.
0: Wie is Limahl?
1: Katja Kuku.
0: Wat?
1: Katja Kuku. Ja, de zanger van Katja Kuku, die heeft exact hetzelfde haar als jij nu hebt.
0: En maakt hij een klikgeluid? Of wat is
1: nee,
0: dat
1: nee,
0: voor
1: nee, nee. Katja Kuku, die ken jij ook wel. Dat is niet zo'n...
0: Oh, die moet ik kennen.
1: Ja, wel,
0: sorry. Die moet ik kennen, inderdaad. Nee, het is alle moeite waard om even via Twitch mee te kijken. Of gewoon via onze tv-kanalen die wij ook hebben. Radioleestad.nl/tv kun je ons ook zien.
1: Ja.
0: En Twitch /Radioleestad. Is dit het?
1: Dit kan je
0: is het een beetje goed of niet?
1: Dit ken jij wel.
0: Ja?
1: Het is nu al even.
0: Oh, dan heb ik een goede outfit. Ja.
1: Oh, nee.
0: Is dit van de...
1: Touché.
0: Dit is oud.
1: Hey, jij gaat een programma, gaat een item doen, hè? Oud, maar goud.
0: Oh ja,
2: het is dus, wel oud.
0: Oh, jij zit het gewoon te verklappen nu.
1: We gaan het vanavond allemaal doornemen.
0: Oh, echt? Gaan we ze allemaal doornemen?
1: Hebben we
0: de eerste al? Of niet?
1: We hebben de eerste al.
0: Heb je ook een tune erbij?
1: Ik heb de eerste jingle heb ik al.
0: Oh, zullen we dat nu doen? Dat vind ik wel leuk.
1: Dat mag.
0: Oh, we gooien de hele show om, dat maakt allemaal niet uit. Want volgend jaar, dames en heren, volgend jaar hebben wij een nieuwe show. Volgend seizoen. We gaan even met vakantie. Niet aankomende week, maar de week.
1: Volgende week hebben we natuurlijk een hele speciale uitzending.
0: Ja, moet je sowieso luisteren. Maar daarna gaan we even een maandje met vakantie.
1: Dit is
0: Katje Koekoek.
1: Ken jij wel?
0: Ja, ken ik
1: jou
0: wel.
1: Jouw kapsel.
0: Afijn, en dan komen we terug en hebben we allemaal nieuwe items. En daar hebben wij allemaal al lang op zitten broeden. En René ook vooral, want die heeft daar allemaal jingles op gemaakt.
1: Nou, ik heb er pas één klaar, hè?
0: Ja, dat maakt
1: de rest moet er gemaakt worden.
0: Daar zijn we nu al trots op. En de eerste kun je al bekendmaken dan.
1: Dat is deze.
3: Nummer 1.
0: Dames en heren, het is zaterdag. Welkom hier bij de radio. Dit is editie 500, serie 2, aflevering 3. Zo ging dat toch?
1: Zoiets, ja. Bijna. Wij keuren hem goed.
0: Ja? Ik ga nog even oefenen. Ik heb nog even tot september.
1: Ja, precies.
0: Ja, nee, dit lijkt me hartstikke leuk.
2: We doen het voortaan wel op vrijdag en niet op zaterdag.
0: Ja, we doen het voortaan op zaterdag. Vrijdag.
1: Ja, maar dit was van de tipparade van vroeger. En dat is ook voor vrijdag. Dat was allemaal op vrijdag.
0: Is dat met Erik de Zwart geweest of is dat nog voor?
1: Nee, dat was Edwin Evers.
0: Edwin Evers?
1: Ja.
0: Zet jij mij nou gewoon in het draadje bij Edwin Evers neer?
1: Nee, je jingle.
0: Nou, ik zeg vol trots dankjewel hoor, in ieder geval.
1: Ja, dat
0: goed,
1: dacht ik al.
0: We gaan terug naar de muziek, jongens, want we hebben heel veel muziek. Wat hebben we klaarstaan? Nee. Wat is dit?
1: Een tragedie.
4: Een behoorlijke.
0: Kom jij ook zo hoog?
4: Nee, ja, nee.
1: Hangt er vanaf.
4: Als je vanaf je met die broek... Vroeger wel, nu niet meer.

0: ontzettende buik lopen ineens.
1: Doe maar één plezier. Moet jij even afkondigen? Wil jij even afkondigen?
0: Celine Dion.
2: Hartstikke goed.
0: That's the way it is. Nou, en klaar.
1: Hey, maar hoe krijgt die Erik het steeds weer voor elkaar?
0: Nou, ik wilde hem tijdens het journaal draaien, maar dat lukte niet.
1: Ja.
0: Dus ik heb hem maar heel vroeg in de playlist gezet.
1: Ja.
0: Dan kunnen we nu gewoon leuke muziek doen.
1: Kun je misschien uitleggen, wat is nou jouw fascinatie voor Celine Dion?
0: Ik heb sowieso geen fascinatie voor Celine Dion. Ik vind het een verschrikking gewoon.
1: Waarom?
0: Echt, de gemiddelde kraai zingt beter.
2: Nee, joh.
0: Ja, wel.
2: Nee. Ben ik niet met je eens.
0: Dat hoeft ook niet.
1: Nee. Ik vind het ook niet. Zullen we de tuin even vragen? Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie van Celine Dion?
2: Yeah! Dat is overduidelijk. Niks emotie.
1: Nou, maar ik zie ook duimpjes naar beneden, hoor. Moet ik even zeggen. Oh, wacht even. Ja,
3: ik vind het heel slecht.
1: Ja?
3: Altijd maar 100 keer beter dan Edwin Evers.
1: Het is altijd beter dan Edwin Evers, zegt iemand. Ja, precies.
0: Goed, volgende plaat. Edwin Evers.
1: Nee, dat hebben we niet in de... Hebben we iets in de database staan van Edwin Evers?
0: Ja, natuurlijk. Staat er gewoon in.
1: Welke? Met dat zingprogramma meedeed.
0: Nee. Maar er staat wel wat van. Kijk, er staat 2 in. 3 zelfs.
1: Zo.
4: Radioprogramma.
0: Wil je nog 1 nacht met Glennis Grace?
1: Oh ja.
0: Geef me je hand met Tessa Boomkamp. En Stad en Land is erg uppie.
1: Wat ik grappig vind, is dat Tessa Boomkamp, dat is zijn achtergrondzangeres toch altijd geweest?
0: Ja.
1: Of is nog steeds?
0: Nog steeds.
1: 1 van die 2?
0: Dat is 1 van die 2 dames.
1: Ja, het is toch leuk dat hij daar een lied mee gezongen heeft. Doet hij overigens ook altijd in theater. Absoluut een aanrader. Dus we geven vanavond vrijkaartjes weg voor Edwin Evers in theater.
0: Voor degene die wil.
1: Die heel graag wil, inderdaad. En Edwin, als je luistert, sorry, het is niet persoonlijk hoor. We gaan door in deze fantastische playlist, want we hebben nog veel meer.
0: Ja.
1: Hier staat jouw initialen bij Jeroen?
2: Hè, die van mij?
0: Ja,
1: ik heb... Nou, of jij bent JK niet.
2: Ja,
1: maar...
2: nee, natuurlijk. Maar ik heb hem ook uitgekozen. Het is gewoon een fantastisch nummer.
1: Ja?
2: Ja.
4: Hele album is goed.
0: Klopt.
1: We hebben vanavond beeld erbij. Ja. Kun je hem even, als jij hiervoor gaat staan, zeg maar, dan pak je even het spotlightje, dat je hem even meedoet.
2: Nee. Dat gaan we dan wel lekker niet doen. Maar ik wil hem wel even aankondigen, natuurlijk. Oh, ja. Right, said Fred. I'm too sexy.
5: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Dolly Dots, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Oh ja, inderdaad. Lekker. Die zie ik staan.
1: De Dotjes.
0: Ja, It's All About The Boys. It All About The Boys. Dat is de volledige titel daarvan. Ja. En de Dolly, dat waren gewoon, geloof ik, Nederlandse, toch?
2: Zeker.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
2: Wel uit 1624.
1: Ze gaan al een tijdje mee.
0: Ze leven nog, toch?
2: Maar ze deden het...
1: Niet allemaal.
3: Niet allemaal.
2: Nee, zeker niet.
1: Oh. Ria Briefjes is overleden.
0: Oh, oké. Okay. En die hebben we nog meer, die hadden we nog meer in de Dots?
1: Angela, Angela, Patty...
0: Die leven allebei nog?
1: Die leven nog. Ja. Wie hadden we nog meer?
0: Esther.
1: Esther?
0: Ja, oké. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay.
1: Zijn er nog vijf.
0: Maar okay.
2: We hadden nog zo'n beentje, toch?
0: Wie dan?
2: Ja, Frizzel Sizzel natuurlijk.
0: Frizzel Sizzel. Oh, staat hij er nog in? Komen die nog tegen?
2: Oh, misschien wel.
1: Nee.
0: Nee.
2: Ik hoor net misschien niet.
1: Ik ga er even heel hard over nadenken. Nee.
0: Wat we wel hebben...
1: Ja, dat is het mooie.
4: Huh? René's platenkast.
1: Och, die platenkast van mij, die is mega gevuld. En het leuke was, die heb ik afgelopen weekend weer kunnen vullen. Want er was platenmarkt.
0: Zat er wat tussen voor je, of niet?
1: Ik had er 9 dit keer.
0: Ja. Oh, maar dat is voor jou doen, is dat een matige score.
1: Ja,
0: dat
1: is bescheiden.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, ja.
2: Zijn vakantiegeld.
1: Dat was ook matig dit jaar.
0: Nee, afgestemd op je
1: op het gebruik. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, maar normaal zou ik dan het vinyltje hier draaien, maar dat gaat natuurlijk niet lukken op locatie. Dus ik heb hem even moeten. Omdat ik heb toch geen plaat spelen.
2: Je hebt dat mee kunnen nemen?
1: Zeker niet.
2: Je hebt 4 van die dingen.
1: Ja, dat klopt.
0: En in jouw hoekje, ja,
1: 5 zelfs.
0: Mensen, ik weet niet of je dat ook kan zien thuis. Ik kijk even mee op mijn beeldscherm. Ja, jij staat in een soort Hawaii-hoekje met die mat. Je had daar prima zo'n platenspelertje neer kunnen zetten.
1: In theorie had het gekund, maar dat hebben we niet gedaan.
0: Ja.
1: Want wat ik mee heb genomen is Patrick Cowley en Sylvester. En ik, ja, u bent. Maar die waren in de eind jaren 70, begin jaren 80, waren die mega groot. Vooral in Studio 54 in New York.
0: Ja.
1: En dat is in de gay scene heel erg bekend.
0: Oh.
1: En daar is ook eigenlijk min of meer de disco begonnen. En als je dat hoort, dan denk je ook van...

you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: En of je er dan ook...
1: En of die gasten kan sjouwen.
0: Snap je hem? Ja. Heen hem.
2: Okay. Nee, ja. Nee, dankjewel.
0: Ja. Nee, maar je bent dus volledig in trek in deze stijl.
2: Ik doe mijn best.
0: Ik weet niet of trek het juiste woord is. Je bent geliefd, laten we het zo zeggen.
2: Dank je.
0: Ja, ja. Het ziet er goed uit. En voor de mensen die niet kijken, hij heeft ook een heel mooie... Ja, het is toch... Is het een matrozenpet?
2: Oh, ik, nee? Ik heb geen idee. Het is vol met glitter. Is het een soort half politievaarpetje?
1: Hij is gewoon kapitein Iglo.
2: Ja.
0: Kapitein Iglo?
2: Ja. Ja.
0: Maar
2: ja.
0: Wat ben jij dan?
1: Ik ben een visstick.
2: Ja, doe maar een lekker bekkie.
0: Ja, dan ben jij het lekker bekkie.
1: Dat duurt even, hoor, voordat dat zo weer is.
0: Nee, we gaan hartstikke lekker. Leuk dat je zit te luisteren. Dit is de Tuinfeest XXL-versie van onze radiozender. Althans, vandaag even.
2: Normaliter de afsluiting van het seizoen, hè?
0: Ja, het, eigenlijk wel.
2: Ja. Ja, ja. Maar we hebben er eentje ingelast.
3: Ja.
2: Nou
3: ja,
2: we maken gewoon een vakantiespecial van.
0: Ja, precies. Want dit feestje, dit gaan we niet toppen hoor, vanavond.
2: Nee. Absoluut. Het is heel anders volgende week.
0: Nee, precies. Inmiddels hebben we Sout & Stix, die Jeroen al drie keer bijna om heeft gegooid. Misschien niet zo
2: best. Aan de andere kant.
1: Je stuurtje is te kort, Jeroen. Nee.
4: Je moet straks een dipsausje even gebruiken.
0: En Vincent zei, gebruik dat dipsausje, maar dat is eigenlijk gewoon een citroenkaars, weet je wel, tegen de muggen. Dus ik weet niet of je lekker dipt.
4: Jij bent kleurenblind, hè?
0: Ja.
4: Ja, dit is
2: geen gele kaars.
1: Hij is hartstikke wit.
0: Oké, okay, nou, ieder jaar doen wij dit soort feestjes hier in een tuin in Lelystad. We mogen niet zeggen waar, want we zijn bang dat het een beetje druk daarmee zou kunnen worden.
2: Project XXL.
0: Ja, precies. En deze heeft een hele mooie omheining, dus je kan het niet echt zien van buitenaf. En de boksen staan niet zo heel hard, dus het lijkt op een regulier tuinfeestje. Ja. Maar goed, nou ja, misschien naar de volgende, dat ze het wel weten.
5: Nederlands beste.
0: Ja, Niels, beste. Mijn initialen staan erachter.
2: Ja, vertel maar.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nooit van deze naam gehoord.
2: Nee, ja, op! Oh, ga je schamen, vriend.
0: Sorry, wie is dit dan?
2: Oh mijn god,
0: leg even uit.
2: Vanessa, kom op.
0: Nou, waarvan kennen we haar?
2: Waarvan niet? In die tijd was het tv-programma's, muziek, presentatie.
0: Maar welke jaren hebben we het erover? Je zegt in die tijd?
1: Jaren 80.
2: Ja, begin 80.
1: En zij was de vrouw van de man van de Free Record Shop.
4: Jij rijdt meestal ook wel over haar bult.
0: De Vanessa Bult.
1: Nee, ja, die komen van haar, hè?
0: Nee, echt?
1: Ja, zeker.
0: Nee, hou op.
1: Ja.
0: Maar, en ze liggen ook nog upside down, dus het klopt helemaal. Nou... Het is een leerzame avond, dames en heren. Voortaan als u over de Vanessa Dreef rijdt, dan zou ik deze muziek
1: dan weet je waar het vandaan komt.

0: En ik zie hier de hamburgers en de worsten voorbij komen bij het tuinfeestje. Dus die kunnen ook upside down op de barbecue.
1: Daar gaat je vlees, hè?
0: Ja.
2: Dan sta ik hier met een vleesschijf in mijn mond en de kant.
0: Nee, maar let op. We gaan zo naar het nieuws, weer en verkeer. Dus dan heb je alle tijd. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, ik zou even...
2: Volgende plaatje duurt bijna 5 minuten. Dus.
0: Oh! Ja, nee. Dus we hebben alle tijd dan. Maar dan zijn we alweer door het eerste uur heen. Maar niet getreurd, jongens.
2: Wat gaan we allemaal nog doen dan?
0: Nou, we zijn er voorlopig nog niet.
1: We praten de baas binnen.
0: Oh, we hebben nog 2 uur hele leuke radio met interessante interviews. We gaan ons best doen. Maar we gaan eerst nog even dit doen.
2: Ja, wat gaan we zo meteen het komende uur doen, hè?
0: Oh, oké. Okay. Ik heb 44 seconden, sorry.
2: 44 seconden?
0: Nee, we gaan Wham sowieso. Gerard Joling zit er ook in, natuurlijk. Ja. Jody Bernal, jongens. Ik neem gewoon even de hip hop hoor.
2: Jody Bernal, als je...
0: Katy Perry, Alcatraz. Nou, er is van alles om te blijven luisteren hier bij Radio Lelystad.
1: En dus, we gaan even rickrollen.
0: Wat gaan we doen?
1: Rickrollen.
0: Rickrollen gaan we ook doen. Ja. En we gaan bitterballen eten.
2: Oh.
0: En kijk vooral mee op Twitch, hè.
2: Ik ben
0: want
2: voor.
0: We zijn goed te zien. En kijk ook mee
2: even
0: op
2: radiolelystad.nl/tv.
0: Kun je met ons meekijken. En dan ben je er toch een klein beetje bij in dit tuinfeestje. Ja. Want voor het eerst hebben we er camera's bij. Maar goed, zullen we eerst nog even de Pet Shop Boys doen?

0: DAB Plus via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat de migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is niet nodig, volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the... No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
7: Sluit je weekend in op Radio Lelystad.

0: is lekker zeg.
1: Met lijstje weekend, joh.
0: Jongens.
1: Ja, is dit, het is wel grappig. We staan hier met vier niet-rokers. Proberen we kaarsjes aan te steken.
0: Ja, het gaat net niet
1: maar
0: goed.
1: Maar daar zijn wij blijkbaar niet heel goed in. Nee, het hanteren van een aansteker is voor ons erg moeilijk, blijkbaar. Maar het zet wel een sfeertje hier, hoor.
0: Oeh, zo veel sfeer.
1: En het is geen citroenella.
2: Kijk, dit is geel.
1: Oh, de kaars niet, blijkbaar.
2: De
1: vlam wel.
2: Plaatselijk.
1: Hey, hebben we even een minuutje? Want ik wil even een bijzondere gast erbij halen. Kan dat genezen of niet?
2: Ja,
1: of
2: als jij dat wil. Dan
1: waar is Justin? Justin. Kom erbij, vriend.
3: Ik heb mijn eigen microfoon voor hem.
1: Kom Justin, kom erbij.
2: Je mag achter Jeroen staan.
1: Nee, hij hoort mij niet, denk ik, of wel? Kom. Hij is doof. Nee, een grapje. Hij is niet doof.
0: Misschien hadden we harder moeten
1: Justin,
0: roepen.
1: Kom erbij.
0: Ja, kijk. Ja.
1: Kijk, we hebben speciaal voor jou een microfoon neergelegd, Justin.
0: Alsjeblieft. En,
1: zo'n heel peloton met mensen die nu foto's gaan maken. Vind je vast niet erg. Maakt niet uit. Kom er gezellig bij. Ja, kom er gezellig bij, hoor. Maakt niet uit.
0: Kun je jezelf horen?
4: Ja, wel een beetje.
2: Of moet hij harder?
1: Ja. Wel een beetje, ja. Moet hij harder zo?
0: En zo? Kijk,
2: sta je nog op de schaal erin?
0: Ja. Nee, nog niks.
1: Nu wordt het
2: dus staat verkeerde knop.
0: Verkeerde knop, denk ik. Ja. En nu? Ja. Hartstikke goed.
1: Hey, en Justin,
2: heel hard gezet.
1: Het is weliswaar radio, maar je moet even een beetje die kant op bijdraaien. Want anders zie je de mensen die thuis kijken en die camera's op links van jou niks.
0: Ja.
1: Oh ja. Heel goed. Hey, Justin, ik wil wat zeggen over jouw ketting. Want die is wel echt... Je hebt echt wel een gave ketting, hè?
2: Pretty fly for a white guy.
1: Is het, ja. Hey, wat vind je van tuinfeest? Pas op, ze kunnen je horen. Oh ja, heel goed.
4: Ik vind het echt leuk.
1: Ja? Ja. En, wacht even. Oh, daar worden die dingen gegooid.
0: Ja,
1: jij wilde ook graag op de radio, hoorde ik stiekem ergens.
4: Ja.
1: Ja, nou, dat
0: was gelukt. Ja, bij deze.
1: En had je ook nog wat leuks willen zeggen, of niet?
4: Ja, ik heb er eigenlijk niet op geoefend, maar...
1: Nee,
0: dat hoeft ook niet. Doe mij ook niet.
4: Ik heb geen idee.
1: Nee, maakt niet uit. Luister je wel eens muziek, of niet?
4: Ja.
1: Wat is jouw favoriete, zeg maar, een beetje qua artiesten?
4: Nou, nee. Ja.
2: In ieder geval niet iets wat in het lijstje staat.
0: Dat denk ik ook niet.
1: Ja.
0: K3.
1: Nee.
4: Nederlandse muziek gewoon.
1: Wel Nederlands.
4: Ja.
1: Wij zijn vrienden. Wij zijn vrienden. Oh, wat leuk.
2: Leeuw Kleine en zo, dat soort...
1: Ja, is het Roxy Dekker of niet?
2: Boef.
4: Nee.
1: Nee.
4: Roxy Dekker.
1: Nee, geen Roxy, maar wel bankzitters.
4: Ja, soms.
1: Ish. Ja. Justin Wild?
4: Ja.
1: Ja? Ah, kijk. Zie je? Even serieus? Is dat ook een beetje... Ben je een beetje van de feestafdeling?
4: Ja.
1: Oh ja, lekker. Ja, ik heb slecht nieuws.
0: Gaan we niet draaien? Nee, sorry.
1: Nee, het moest allemaal een beetje, zeg maar, in het thema zijn.
4: Ja.
1: En
2: dit klinkt wel als een noodgeval, toch?
1: Dit klinkt wel als een noodgeval. Dat wel, ja, inderdaad. Maar wij wilden jou sowieso op de radio halen. Omdat wij dachten van, nou, dat is ook wel eens leuk.
4: Ja.
1: En vorig jaar hadden we even geen gelegenheid, begreep ik, hè?
4: Mm-hmm.
1: En toen dacht jij, ik wil draaien. En toen kon het even niet.
4: Ja.
1: Nou, dat is ook wat. En een jaar moeten wachten.
4: Ja.
1: Nou, weet je wat? Blijf gewoon nog even lekker bij ons staan. Vind je dat leuk?
4: Ja.
1: Mama blijft al die tijd filmen, hè? Dat weet je.
4: Ja.
1: Je hebt nu al lamarm. En heb jij daar ook een playlist toevallig of niet? Ja. Kijk.
2: Gaan we
1: eens
2: even.
1: Dan gaat iemand aanwijzen. En dan mag je die zo meteen aankondigen. Zou je dat leuk vinden?
4: Ja, hoor.
1: Als een echte radio-dj.
4: Ja. We gaan draaien Maywood Late at Night.
1: Nou, dat ging fantastisch.
0: Alsof je het al jaren...
1: Ja, heb je dat vaker gedaan?
4: Nee, nog
1: Ken je nummer?
0: Nee.
1: Ik ook niet.
4: Nee.
0: Maar dat scheelt wij ook niet, hoor.
1: Maakt niet uit, joh. Zou maar oude meuk. Maar dat maakt

0: speciaal voor Jeroen.
1: Ik vat vlam en jullie staan te lachen. Wat is dit?
2: Wat gebeurt er?
0: Hij vat er bijna vlam hier. Precies. Ja. Dat ging hartstikke goed. Ja. Maar relax, zo Mikael. En dan komt het helemaal goed. Ja. Doet het wel zeer of valt het mee?
1: Nee, het doet niet zeer.
0: Nee, okay.
3: Hij haalt wel zijn pinkje raar.
0: Maar anders, ik zie hier rechts een jacuzzi. Op jou links.
3: En je kan ook zo'n komkommetje eromheen.
1: Daar kan hij gewoon in.
0: Daar kan hij gewoon in, inderdaad.
1: Ik zeg even plonzen.
0: Justin, doe je koptelefoon op, joh. Anders hoor je er niet helemaal bij. Ja, kijk. Hartstikke idee. Ja, Justin, hartstikke goed.
3: Dan kan hij ons ook beter horen.
0: Justin, wij zijn heel erg benieuwd. Hoe oud ben je nou eigenlijk? Want misschien kijkt niet iedereen en ze kunnen die inschatten.
4: Nee, ik ben 10 jaar.
0: Je bent 10 jaar, zeg maar.
1: Zo.
2: Een echte tiener dus.
0: Ja. Dit is een echte tiener, dames en heren. Wat leuk dat jij hier bij ons bent. En dat jij gezellig eventjes met ons meedoet. Mm-hmm. En we hadden het er net al even over. Hè. We moeten eigenlijk even mama overhalen. Want hoort mama zo nog? Nee, hè, ze is gewoon vertrokken.
1: Ja, hallo, want die zou eigenlijk blijven filmen.
0: Hallo, het is geen 10e dag verblijf hier. Mama.
1: Nee.
3: Mama. Mama.
1: 1, 2.
0: Mama, nee. Is er niet?
4: Hey, Ingrid.
1: Hey Ingrid, er wordt geroepen.
0: Nee.
1: Ja hoor.
0: Hey Ingrid, hoor. Ja, kijkt ze?
1: Ja.
0: Ingrid, in september, dan lijkt het ons leuk dat Justin even een uurtje kon meepresenteren. Kan dat? Ja?
1: Ja,
0: we sturen je later een tikkie, hè? Nee, dat gaat niet. Nee, dat doen we niet. Ja, wat? Oh, wat leuk, het mag!
4: Ja.
0: Vind je het ook leuk?
4: Ja.
0: Ga maar heel uur alleen maar Nederlandse muziek draaien, ja?
4: Ja.
0: Met de baktolste Duits. Ik weet niet of hun het ook goed vinden, maar wij gaan het gewoon programmeren.
4: Ja.
0: Ja. Wat komt er op nummer 1 dan? Wat gaan we als allereerst, waar openen we de show mee?
4: Ik heb geen idee.
2: Ja, je hebt nog even om over na te denken.
0: Ja, je hebt nog even. Want we gaan eerst met vakantie.
4: Ja.
0: En dan na je vakantie kom je gewoon bij ons in de studio, hè?
4: Oké.
0: Okay. Ja? Er zijn nog veel meer camera's dan hier, is niet eng, hè?
4: Nee,
0: dat kun je allemaal niet doen. Blijf gewoon, jongens, zolang als je hier bent, zolang mama Ingrid nog hier staat in de tuin.
1: Blijf lekker hier staan.
0: We geven er af en toe een appelsap of een wijntje en dan blijft ze nog even.
1: Jij ook een fristie.
0: En dan kun jij ook nog wat fristies wegtikken bij ons. Gezellig, toch?
4: Ja.
0: Ja, tuurlijk. Blijf er gewoon lekker bij. Vincent, we komen nu bij jouw kapstokje.
3: Ja.
5: Onder 1 kapstok.
3: Ja, even van de laatste. Want dit komt niet meer terug. Dus ik heb er eentje. Ja, je moet keuzes maken.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
3: Is een keuze. En die heb ik genomen.
1: Oh.
3: Ja. Maar goed, als je terug wil luisteren, kan het vanaf morgen weer.
1: Je moet alleen even verwachten, want...
3: Geef niet, want ik heb er toch een goed verhaal bij.
1: Nou, mooi. Doe dat maar.
3: Ik heb heel lang zitten nadenken van... Nou, wat ga ik dan als laatste doen voor die 201 kapstok? Het item waarbij ik 2 nummers een gemene deler moet hebben.
1: Ja.
3: Eentje die niet zo voor de hand ligt. En ik heb iedereen heel erg verrast, want niemand had deze door.
1: Nee, dat klopt.
3: Zoals ik niet.
1: En jij ook niet.
3: ik heb namelijk gekozen voor Wham.
1: Hoei.
3: Wat heeft mijn uitroepteken natuurlijk erbij.
1: Uiteraard.
3: Club Tropicana, want...
0: Wel een van zijn beste nummers ook gelijk, hè?
3: Hun
0: beste samen. Nummers, ja.
3: Nee,
0: ja.
3: Klopt. En daarna Gerard Joling. Nou is dat sowieso niet eentje die ik heel snel zou kiezen. Maar ik vond Gerard Joling eigenlijk altijd wel een klein beetje een soort passen bij het Wham-idee.
1: Ja.
3: Ken je dit? Vandaar dat ik er een beetje op kwam. Plus ik had niet echt heel veel motivatie voor wat anders. Dus dat maakt Gerard Joling met Maak Me Gek. En wat is dan die gemene deler? Ja, ze worden alle 2 bij Radio Lelystad in hetzelfde item gedraaid in de tuin hier ergens in Lelystad.
0: Ik hoor de krekels. Daar zijn ze weer. Er loopt iemand over het tuinpad, jongens. Hoor je het?
3: Heerlijk, toch?
0: Kijk, we gaan richting een deur. Let op, ik wil hem horen, die deur. Ja.
3: Oeh. Ja, bijna.
0: Dat was er een idee. Is dit de radio, Edith? Nee, toch?
1: Nee, die deur is al geweest.
0: Oh, die is al geweest, sorry.
1: Ja, die was niet scherp, maakt niet uit.

0: Zo is dit. De hele tuin doet hier mee. Hartstikke leuk dat je luistert. Dit is Radio Lelystad. En ik moet het toch even met je erover hebben, Jeroen. Maak me gek, hoorden we net. En we moeten even heel eerlijk zeggen dat er berichtjes binnenkomen met de vraag naar jouw telefoonnummer. Dat is 06.
1: 21-33 en een beetje.
0: Ja, nee, je begint echt.
2: Je leest het even letterlijk voor. Hallo, wat is zijn nummer? Hahaha, hallo, ik smelt. En dan volgens een foto van de televisie waarop jij staat, Jeroen.
0: Ja, je hebt dus echt fans ook. Maar dat komt inderdaad door dat goddelijke hoertje van je.
3: Het zal meespelen.
1: Ik zal hem toch onderweg naar huis ophouden.
0: Ik zou ook gewoon mijn helm aflaten als ik thuis ben.
3: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, gewoon prima. Dat kan allemaal hartstikke goed. Ja,
1: nee, je hebt alleen wat uit te leggen als je aangehouden wordt. Dat is het enige. Kan harder.
3: Het bijna weekend toch.
0: Gewoon zeggen dat je trots bent. Ja,
3: sowieso.
0: Dat is het thema toch, trots?
3: Ja,
0: boeien, maak jou het uit.
3: Helemaal niet. Goed.
1: Die krijg je vanzelf.
0: Voor alle andere mensen die zitten te luisteren en niet Jeroen adoreren, ook welkom.
3: Ja,
0: mag
3: trouwens.
0: Ook. Ja, mag
3: absoluut.
0: Ook. Ja, nee, wat dat betreft is het all in. Dat is het thema, hè. We zijn hier tot de klok van 11 uur in de tuin, toch, Vincent?
1: Ja, zeker. In de achtertuin.
3: Zo
1: van.
3: Zo. Ja. Maar wel langer zelfs, maar we moeten ook nog afbreken.
0: En wie?
3: Ja, jij. Ja. Oh, jullie. Jongens, maar daar zijn we nog lang niet. Maar
0: nee.
3: Zullen we eerst even feest blijven?
1: Dat is de laatste keer van deze set, toch? Dus afbreken is zo gedaan.
0: Oh ja, de Victorin. Ja. Oh, vandaar die.
1: De nieuwe heeft misschien iets vertraging, dus we weten het nog niet helemaal zeker. Dus we houden hem nog even heel.
0: Wij kunnen mijn pruik gebruiken als aanmaakblokje namelijk.
1: Ja, dat zeker.
0: Ik denk dat de Victor makkelijk
3: ingaat. Kijk uit, één vonkje en je bent kaal.
0: Ja, ik ben blij dat ik niet rook, joh. Dat is bloedlink met deze pruik. Goed, wil je ook meekijken? Doe dat via radiolelystad.nl/tv of twitch.tv/radiolelystad. Dat kan ook. En dan zie je ook Justin staan, toch, Justin?
4: Ja.
0: Zwaai eventjes naar de mensen thuis. Vinden ze hartstikke leuk.
1: Ja, zo over 2 minuten te zien op tv.
0: Ja, nee, ja, er zit een kleine vertraging
3: klein
0: in.
3: Een klein beetje latency.
0: Ah, dat is terrorisme, hè. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.
1: Dat is waar. Dus. Dan kunnen we ervoor in het geval dat er geknipt moet worden in de
3: live. Ik wou zeggen, ja. Dat kan nog even geknipt worden als moet.
0: Hey, en het zonnetje begint langzaamaan onder te gaan. De lampjes gaan hier aan. Het is wel leuk. Jeroen, kun je even een sfeertje beschrijven?
3: Als we gaan van rechts naar links, er is daar gekleurd licht, dan heel veel mensen. En lampjes op de achtergrond. En daar het boompje.
2: Je krijgt van Lawrence hartjes en kusjes.
3: Lawrence, dankjewel.
2: Dat vindt hij vast fijn.
3: Nou, dat is dus de sfeer. Het is erg gezellig.
0: En jij hebt die Eftelingboom nog helemaal niet beschreven.
3: De Eftelingboom, jawel, die heb ik net gezegd.
0: Oké.
3: Droomboom.
0: Ja, goed.
3: Een soort droomboom, ja.
0: Je kan dus meekijken, dat gedeelte dan weer niet. Want er staat niet op alles in de tuin, denk ik. Nee. Kijken we binnen op de televisie. Maar niet op alles in de tuin. Nee, dat is niet de bedoeling.
1: Nee,
0: hè?
1: Daarom.
0: Nee. Dus als je langs wil komen, dat is niet de bedoeling. Nee. Het is gewoon de bedoeling dat je lekker thuis blijft.
1: Bij de Gordiaan rechtsaf.
3: Ja, dat sowieso.
0: Van welke kant je komt. Dat is ook een beetje thema. Maar in ieder geval, we hebben nog heel veel meer muziek.
3: Mm-hmm.
0: En René, kun jij ons een beetje bijpraten over het themaatje van vanavond daarin?
1: Nou, het is Pride met Glitter en Glamour. Of Glitter en Glamour met een touch of Pride.
0: Ja.
1: Maar daar kan Erik van alles over vertellen.
0: Echt waar, Erik?
1: Kom maar.
0: Hey, waar is jouw Indianentooi?
1: Kom maar.
5: Zeg je?
0: Waar is je tooi?
5: Die ligt daar binnen.
0: Waarom?
5: Omdat hij warm is.
1: Is er nou hier water? Moeten we je zo gaan noemen?
0: Wat is nu je nickname?
1: Pocahontas. Pocahontas?
0: Pak die handtas.
1: Pak mijn handtas.
5: Doe aardig.
0: Jij hebt hier onze... Kijk, weet je wat het is? We hebben ieder jaar plannen we dat tuinfeestje in, zeg maar. En toen kwam er ineens een heel lang appje.
5: Ja.
0: En jij hebt dus gewoon al die tijd zitten broeden op hoe kan ik dit inpakken, of niet?
5: Ja, hoe kan ik dit zo verschrikkelijk mogelijk en fout en pride-achtig mogelijk maken, ja.
3: Nou, dat is je geluk.
5: Ja. Ik heb wel mijn best gedaan.
3: Trots op je.
5: Ja.
3: Absoluut.
5: Ja, dank je. Dank
1: we zijn
5: je. Zo blij mee.
3: Ik vind het
5: echt helemaal warm van binnen.
3: Heerlijk.
5: Als ik jou aankijk.
0: Jij ook al.
1: Je weet dat je tegen een kaart staat.
0: En het begint al bij de loper. Kun je dat even uitleggen? Want wat komen we allemaal tegen op de loper en hoe ziet de loper eruit?
5: Dat is een loper. Mm-hmm. En hij glittert en hij is roze. En ballonnen. Nou, dat is het eigenlijk.
0: En wat kom je op de loper tegen?
5: Glitters?
0: Nee, wie?
5: Oh, onze...
1: regionale orde.
0: Hij zit ons al wekenlang zit hij ons gek te maken. Ik heb wat geregeld.
5: Onze doorbitch.
0: En wat staan ze daar te doen?
5: Ik weet niet wat ze aan het doen is.
0: Nee, niet nu. Maar wat stond ze daar op die loper te doen net?
5: Oordelen hoe jullie eruit zien allemaal.
0: En als het niet oké was?
5: Dan kom je niet in. Of je krijgt een sticker. Uiteindelijk kwam iedereen erin. Want we hebben natuurlijk heel veel busjes met glitter staan. Dus iedereen is volgespoten.
1: Dat klinkt heel raar.
5: Dat was de bedoeling.
0: Oké, nou het ziet er hartstikke gezellig uit. Mooi in de aankleding ook. Overal zien we in ieder geval de regenboogkleuren. En ja, het is toch een beetje Pride, die eigen achtertuin.
5: Ja, daarom. Ik mis de bootjes, maar het is wel leuk. Ja.
0: Bootjes? Dan gaan we die nog krijgen of moeten we die nog even regelen?
5: Niet gelukt. De bootjes niet? Kon niet graven, nee.
0: Ik ken mensen met graafmachines, pas op hè. Oh, dat is je eigen feestverlichting, zeg maar. Ja, precies. Goed, nou we blijven tot 11 uur nog even in je tuin met de radio. Ja, en daarna ook nog wel even ben ik bang.
5: Bijna, hè?
0: Nee. En dan mogen wij een drankje.
5: Ja, dat mag het.
0: En dan komen de bitterballen.
5: Die moet je nog maar vragen. Ik weet niet wanneer die komt.
0: Egbert. Hoi. Egbert komt er ook even
1: Chef
0: bij.
1: Bitterbal.
0: We hebben belangrijke vragen, Egbert.
5: Ja, wanneer komen de bitterballen?
2: Ben je op tv?
0: Je bent op tv inderdaad, ja. Oh, je zit ook helemaal in de glitter. Ja, zie ik nu. Wat heb ik voor iets moois?
2: De bitterballen komen ook nog vanavond, ja.
0: Zo zie je. Dan moet ik heel even bij wachten.
1: Glitters zijn mooi.
0: Ja, oké, ja.
5: Ga
0: ik dankjewel.
1: Ja, vind ik ook mooi.
2: Mooi, hè? Ja. Wat zullen de luisteraars wel niet denken? Dat al die gesprekken door elkaar gaan?
1: Ja, best wel, hè? Totale chaos. Ja.
2: Nou, dat is een beetje de
1: vrijdagavond.
2: Dat is het thema van dit programma, toch altijd? Ja.
0: Voor ons heel gewoon. Maar je zit goed in de glitters ook. Ik zie jou nu zo door het avondlicht heen.
2: Ja, zelfs ik moest door langs de doorbitch.
0: Oh.
2: Ja, was geen ontkomen aan.
0: En je werd niet in één keer goedgekeurd?
2: Nee, er moest nog wat in mijn haar, zei ze. Dus ik werd met mijn nek zo naar me geklemd. En toen ging de spuit dus over
0: mijn hoofd. Met een nekklem?
2: Ja, met een nekklem. Zo agressief is onze doorbitch. Maar verder is het een schat van een meid, hoor.
0: Ik durf haast niet weg te gaan straks.
1: Oh, de horentjes zijn er.
2: Ja, ze zit inmiddels gewoon aan de wijn daar ergens tussen.
0: Oh, dat
1: gaat
0: prima.
1: Dat gaat goed.
0: Ja, en ze heeft die horentjes ook al af, hè, zie ik.
2: De horens zijn ook af, ja.
0: Oh, dan is het allemaal een stuk milder, hè, zeggen ze altijd.
2: Absoluut.
0: Hey, nou, fijn dat we weer dit jaar ook weer in jullie tuin mogen vertoeven hier met de radioshow.
2: En onze kat doet ook mee dit jaar, zie je dat?
0: Wat doet de kat dan? Wat doet de kat dan?
1: Alles opeten wat er
2: zelf tussen.
0: Ja, oh, die zit er gewoon bij. Ja. Ja, nee,
2: mooi wezen. Dacht, je hebt ook katten die denken, mij geen Vicky noemen vandaag, want ik ben weg.
0: Ja, dat is waar. Ja. En deze die blijft er gewoon gezellig tussenin lopen.
2: Die, dat is een gezelligheidspoes.
0: Is dat ook een beetje van het eten en dat ze wacht totdat iemand wat...
2: Ja, als je nu een stukje worst zou pakken en dan komt ze wel op je af.
0: Kijk, dat is de truc dus.
1: Maar we hebben de schaal gezien hier.
0: Dat
1: komt ze niet. Gekke worst. Ze moet nog even wachten, denk ik.
0: Het gaat helemaal goed komen. Nou, het is nog geen 11 uur, dus we zijn voorlopig nog wel even bij de mensen ook. En jij...
2: Het alweer gekregen hebben.
1: Ik denk het wel.
2: Even kijken.
1: Ja, kijk eens even. Alles voorlezen, hè? Ongecensureerd.
2: Ik voel een bromance aankomen.
1: Nee, nog niet. Ja, dat komt vanzelf.
0: Oh, dat komt nog wel.
2: De vertraging duurt wat langer. Hij zit in Eindhoven.
0: Ja, het is een eindweg natuurlijk, hè. Ja. Hey, ik stel voor dat we even teruggaan richting muziek.
1: Oh, wat hebben we dan?
0: Nou, dit is misschien wel het themalied van de avond. Denk ik. Ja, verwacht ik.
1: Ja,
0: toch? Ja, denk ik wel. Dus, en er zit een hele korte intro tussen. Dus ik zou zeggen, nee, knal hem erin. Rodney.

0: Jullie bessen hier bij Radio Lelystad. En wat leuk dat je luistert naar dit tuinfeestje XXL. En we noemen het de Pride Evening. We zijn allemaal een beetje uitgedost. Allemaal in leuke kleding. En dit is de uitslag wat ik net gekregen heb van jou, Erik. Is dit is best dressed, of niet? Best and worst.
1: Dat maak ik ook nog
0: niet. Was het de bedoeling, Erik, dat ik dat nu ga openmaken? Moet ik dat nu openmaken? Wat ik wil? Nou, daar komt hij. Ik ga het langzaamaan
2: openmaken. Hebben we een tromgejoffer?
1: Maar moeten we weten we ook wie best en worst is dan? Is dat ook duidelijk vanuit...
3: Ja, het staat heel duidelijk op.
0: Oh, oké.
2: Okay. Kan niet missen.
0: Gaan we mensen door op een bot nu beledigen misschien? Want dan weet ik niet of ik het voorlees. Jij weet het niet. Heb jij het gekozen? Oh, jij weet het wel. Oh, ja.
2: Tuurlijk, hij heeft het opgeschreven.
0: Ja, ja. Nou, ja. Ja, als we mensen belegen, ja, maak jou het uit. Ja,
2: ja. Nee, ja,
0: ze luisteren toch niet mee. Nee, nee, ja, precies. Nee, dit is vooral voor de mensen die hier in de tuin staan. En goedenavond allemaal mensen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Jullie hebben onbewust of bewust meegedaan aan de wedstrijd. En we gaan de uitslag daarvan bekendmaken. Wat willen jullie, wat willen we eerst? Willen we eerst of best of worst?
2: Wat jij wil. Worst.
0: Zo, worst. Wil je worst? Wat zeg je nou? We gaan eerst voor de worst. Oké.
2: Komt ie.
0: Ik ga geen vrienden maken. Dames en heren, is hij er nog of is hij alweer weg? Is hij er nog? Hij staat om het hoekje. Dames en heren, in het tuinfeestje XXL. The worst dress of the evening. Daar is hij, the worst. Dat is dus meestal het slechtst. Rob! Ja, dat is het moment dat jullie mogen applaudisseren, hoor. Rob, kom er gezellig bij. Je hebt de eervolle vermelding. Worst dress of the evening.
4: Nou, dat had ik wel verwacht. Ja, daar heb ik ook voor gekozen. Vroeger kreeg ik ook altijd de poedelprijs met sport. Dus dit wilde ik ook.
0: Nou, je hebt hem. Lekker. Geef hem een grote... Oh, je krijgt zelfs een cadeau.
3: Het is echt een prijs.
0: Het is echt een prijs.
4: Oh.
0: Ja, en het wordt uitgepakt hier. Oh, okay. Oh god. Kan dat afgaan, knallen of zo? Ja,
1: één
0: daar
1: komt keer maar.
0: Oh, spannend dit. Ja, leg neer. Hij maakt het doosje open.
2: Ja. En hij heeft een paar
0: hele mooie glittersokken.
3: Wit is helemaal in.
0: Ja, past
1: heel goed
0: in precies. En is het een beetje je maat, denk je?
3: Ik denk dat ze iets te klein zijn.
0: Maar we gaan toch proberen.
3: Ja, gaat
0: het ook. Je kan gaan zitten daar. Dat is een bank. Daar kun je prima op zitten. En daar kun je ze aantrekken. En we zijn heel benieuwd. Nou, nogmaals Rob, van harte gefeliciteerd met je eervolle vermelding. Worst dress of the evening.
3: Nou, graag gedaan.
0: En heel graag tot volgend jaar. Geef een groot applaus. Rob. Eens even kijken. Dan gaan we door. En dan krijgen we in de... Dan krijgen we er nog één. Want, ja, echt, het zal je verbazen. Wij hebben er namelijk een hele mooie prijs voor bedacht. Eens even kijken. In de categorie Best Dress of the Evening, dames en heren... hebben wij een junior categorie, zie ik hier staan. De winnaar in de categorie Best Dressed Junior is geworden... onze Justin! Justin, van harte gefeliciteerd, jongen.
5: Dankjewel.
0: Wat goed, hè? Je bent het best gekleed van allemaal, staat hier. Kijk eens, je krijgt een prijs.
1: Twee paar sokken.
0: Het trilt niet. Nee, oké. Okay. Oh, hij gaat hem openmaken, dames en heren.
1: Oh.
0: Daar komt hij. En twee, knalfeest. Oh nee, het gaat goed.
1: Spanning.
0: Wat heb je? Oh, kijk nou. Justin, vertel, wat heb jij gekregen?
5: Ik heb een standbeeld van Erik en Egbert gekregen. Wat mooi.
0: Van de Oops. Nou, wat leuk. Kijk eens even. Laat hem even zien naar de mensen hier. En hij lijkt ook echt, hè? Het is ook een goede gelijkenis.
5: Ja.
2: Wat gaaf, zeg.
0: Ja, nu de belangrijke vraag, Justin.
4: Waar zet je hem neer?
0: Waar ga je hem zetten?
5: Ik denk op mijn slaapkamer.
0: Ja, precies. Ja. Heb je een hele hoge kast? Of?
5: Nee, niet echt. Ik zet hem denk ik op mijn bureau.
0: Oh ja, weet je wat ook handig is? Je hebt wel eens van die tafels die een beetje wiebelen. Nee, dat is niet waar. Dat is niet leuk. Nee, je moet hem echt wel ergens naar een hele mooie plek geven.
2: Ja, het bureau.
0: Hij is mooi gelukt.
5: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Nou, gefeliciteerd.
0: Geef hem een groot applaus, Justin.
5: Dankjewel.
0: Nou, dit waren de prijsuitreikingen. Nee? Nou, hier mag jij de laatste voorlezen. Staat in het midden.
2: stukje zelfverflekking, hè, wordt het anders.
1: Dit is vooral... de term en de titel klopt wel heel goed. Best Dressed Senioren. Ik wil het even nog benadrukken voor de mensen die het niet gehoord hebben achterin. Best Dressed Senioren.
0: Ja, semi.
1: Senioren.
2: Senioren.
1: Nee, want jouw hoesje past heel goed bij senioren. Ja, nee, je bent heel goed voorbereid. Ja. Nou ja, een beetje verklapt al, hè. Best Dressed vanavond. Senioren. Matthijs.
0: Nee, ik heb gewonnen. Wat heb ik? Dankjewel, Erik. Ik krijg een heerlijke lolly. Deze lolly is net zo kleurrijk. Nou, de rest ga ik niet voorlezen.
1: Dankjewel.
0: We gaan gauw terug naar de muziek. Dankjewel voor deze winst.
2: Nee hoor. En, we gaan niet.
0: We gaan niet.
2: We gaan hem weer voorlezen.
0: Oké. Okay. Deze.
1: Oh, oh.
0: Deze lolly.
1: Nee, kom maar.
0: Wou je voorlezen?
1: Ja, nee, mag
0: wel. Oh, ik moet hem voorlezen. Ze komt met een zweep aangelopen. Deze lolly is net zo kleurrijk als jouw wildste fantasieën.
1: Ja. Valt toch mee?
0: Ja. Ja, hè? Ja. Ja. Ja, het kan ook gewoon op de radio. Dat is op zich oké. Okay. Helemaal goed. Nou, dank je wel voor deze mooie, eervolle vermelding in ieder geval. En ik heb een lekkere lolly. Dus, deze muziek.
6: Fout, maar goud.
0: Ja, de categorie fout, maar goud, inderdaad.
1: Dat is goed, dan.
0: En, ja... Ja, het moest toch wat ook een beetje Nederlands zijn, vond ik, hè. En toch. Ook een beetje van de 90s, want ja. Dat vind ik toch altijd wel leuk. En ja, dan kom je toch uit bij Jody Bernal. Er zat hier een dansje bij, of niet? Ja? En ik weet wel, die film, daar werd hij neergeschoten, toch? Ja, dat was niet helemaal...
1: Fantastisch filmpje.
0: Ja, de film, ja.

0: Softcell en Tainted Love. Ja, we zijn er alweer hoor. We zijn al.
1: We hadden het eventjes. Ik stond hier in gesprek, sorry.
0: Ja, sorry.
1: Ja, sorry.
0: Pannenkoek.
1: Ja, nee, ik ben er weer. Justin is er ook nog, hè?
0: Zeker.
1: Ja, jij zegt tegen mij: kan ik zo wel even nog naar de speeltuin? Tuurlijk, vriend. Ja.
0: Van ons wel. Wil.
1: Ja.
0: Al zit je dat tot 2:30 vannacht? Vinden wij goed. Ik weet niet hoe je moeder erover denkt, maar wij vinden het
1: nee,
0: goed.
1: Ik denk, nee, 2:30 is een beetje laat, hè?
0: Nou, oké.
1: Okay. Ja,
0: ja kwart over 2 dan.
1: Je bent 10, weet je wel. Dus dat...
0: Nou, dan mag je tot 2 uur opblijven, toch?
1: 2 uur, ja, dat is minimaal. Ja.
0: Dat halen we wel.
1: Ja, want je hebt ook 2 cijfers, hè? De 1 en de 0. Dus dat is dan... ja, dan mag het. Dan mag het.
0: De 0 en de 2.
1: Tainted Love van Softcell.
0: Ja?
1: Is een beetje oud nummer, of niet, René? Valt het mee?
0: Wat noem jij oud? Jij hebt een boomertelefoon, dus. Dat is oud.
1: Nee, dat hoesje.
2: Er is een nieuwere versie.
1: Ja. Ja. 2 nieuwere inmiddels.
2: Ja, inmiddels wel.
1: Is het een TikTok-versie?
0: Geen idee.
2: Nee, nou, hij zal vast ook bij TikTok wel gebruikt worden.
0: Ja, dat
1: is, ja. Wat is TikTok?
0: Dat is TikTok. Ja. Ja, je roest in op een huis. De dansende banaan.
1: Dat was wel leuk, hè? Dat was wel leuk.
2: Hoezo was?
1: Ja. Is dat weer? Kunnen we die ook...
0: Nee, waarschijnlijk. Dat kan.
2: Ja, het komt weer terug.
1: De dansen
2: het komt weer terug.
1: Ja, ja, het komt allemaal terug, ja precies. Over terugkomen gesproken. Oh, geen uitagenda?
0: Nee.
1: Nee.

0: Kiss the Girl. Ja, dat hebben sommigen van ons wel eens gedaan, inderdaad.
1: Hè? Wat?
2: Nee. Ik vond er niks aan.
0: Nee, vond je er niks aan? Je hebt het wel geprobeerd.
2: Ik heb het wel eens geprobeerd, ja.
0: Ja, het was niks.
2: Nee, ik vond niks.
0: Nee, ja, dat blijkt zo dan, inderdaad.
2: Ik heb liever met een man.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nee, dat snap ik inderdaad
2: even
0: helemaal.
2: Even een vraag. Vinden jullie het altijd voor de bruiden frituurschaal?
1: Nou. Zeker. Ja. Dat was vanmiddag om 4 uur al.
0: Wat goed dat je deze vraag stelt.
1: Daar had iemand een liedje over gemaakt, hè? We staan hier al een tijdje.
2: Ja, dan ga ik de frituurpannen maken.
0: Nou, oh, lekker bezig, lekker bezig. Goed, het is al richting de klok van 10 uur.
1: Oeh, ja, dan wordt het ook hoog. Daar gaan we naartoe en dan... Zometeen na 10 doen we gewoon nog een uurtje, toch?
0: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, lijkt me leuk. Nou, gaan we

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen, of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: Tell Me Why. Het is jouw geboortenummer, hè?
1: Ja, dat is inderdaad waar, ja. Ik werd ooit een keer 40. Heel kort geleden.
2: Toevallig het nummer dat ook werd.
0: Zeg boemer, dat is lang geleden, hè?
1: Ja, nee, dat is niet heel lang geleden. Maar in ieder geval, toen kwam jij op de proppen met dit singeltje.
0: Ja.
1: En toen zei je in de top 40 op de dag dat jij geboren werd, stond zij
0: op 1.
1: Ja, dat was nummer 1. Ja, ja.
0: En terecht.
1: Ja, en terecht, hè? Ja. Ja, jij zei er eerder iets over. Wat wil je van dit nummer?
0: Dit is Nederdisco-tentop.
1: Ja.
0: Ja, absoluut.
1: Ja? Ja. Maar van achter.
0: Best wat is. Kan er niks anders.
1: Ze ziet er nog steeds overigens, hè?
0: Ja.
1: Dus je kan er steeds boeken.
2: Ja, is ze nog niet met pensioen dan?
1: Nee, ze kan er steeds boeken. Nee. Ja, superleuk. Ja, ja, ja. En nog steeds live ook, hè?
0: Nee, dat snap ik.
1: En goed, ja.
0: Ja, nee, ze kon toen al zingen, dan kan ze nog steeds natuurlijk. Ja, wel alles een half toontje lager, maar...
2: Ja, dan horen we het ook een half toontje anders, hè?
1: Ja. Ik kom ook
0: niet. Wij komen ook niet zo hoog meer als vroeger.
2: Nee,
0: dus, wat dat betreft.
2: Eén keer nog.
0: Ja, wat gaan we doen dit uur nog?
1: Ja, we hebben nog zat te doen, toch?
0: Ja, waaronder dit. Hoi!
3: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
1: Deze is ook leuk ook. Want,
0: ja, maar is lekker ook.
1: Dit is een lekker nummer,
0: dit
1: hè?
0: Dit is echt leuk.
1: Ja, ja, dan kondig jij hem ons aan. Dat is leuk.
0: Een van mijn favorietjes, zeker uit die tijd, van The Army of Lovers.

0: Klinkt ook heel faxie.
1: Nou, inderdaad, zoals je het zegt ook. Zeg nog een keer.
0: Faxie. Get Brown?
2: Ja, dit is gewoon oldschool disco dit. Het is gewoon sowieso mijn winkeltje.
0: Ja, absoluut.
2: Glitterbol, ja. Beetje glitterbol en zo. Beetje, beetje discolampjes erbij.
0: Dan ga je hebben glitterbol op je hoofd.
2: Ga je wel
0: op.
2: Ja, natuurlijk. Ik kan dat prima handelen. Dus dat
1: betreft, hey, inmiddels is het avondje een beetje gevallen, jongens. De daglicht begint op te raken. De lichtjes zijn hier allemaal ontstoken. Ja. Het ziet er hartstikke gezellig uit hier. Het is een lekker sfeertje.
2: Moet je een zalfje hebben voor de lampjes?
1: Een zalfje?
2: Ja.
1: Wat dan?
2: Nee, de lampjes zijn ontstoken.
1: Maar als je zo het sfeertje even moet omschrijven, Vincent?
0: Proeft goed.
1: Hij hangt er lekker bij.
0: Ja, hij hangt er lekker bij. Ja, zeker. Ja, nee, het is hartstikke gezellig hier in de tuin, ergens midden in Lelystad, bij de Gordiaan rechtsaf. Dus nee, hartstikke fantastisch. Goede muziek op de achtergrond hoorde ik van deze en gene.
2: Ja.
0: Fantastische outfits van mensen. Het licht is uit, maar het glittert nog steeds. Dus prima.
2: Dat gaat nog wel even door,
0: prima,
2: denk ik.
0: Prima. Hoe is het met jouw inbox, Jeroen?
2: Heel reactie uit Eindhoven, of niet?
3: Ik weet het niet, ik ga zo meteen even vragen.
1: Wij hebben jou net op een app gezet. Met deze foto.
3: Ja. Oh, cool.
0: Ja, je bent inmiddels doorgegroeid naar boegbeeld van de app.
1: Ja, ja. Ze vragen of jij morgen op een boot naast Madonna wil staan. Je bent het boegbeeld geworden.
0: Ja, je mag er vanaf duwen.
3: Als ik de kans krijg. Nee, absoluut. Ik zou me vereerd voelen.
1: Ja, ja, nou, morgen zwaaien en een beetje dansen.
3: Smile and wave. Ja. Smile and wave, guys.
1: Maar ook een beetje dansen.
3: Ja, een beetje dansen, ja.
2: Met, met Demona samen.
0: Hoe?
2: Vogue?
3: Ja, joh.
2: Ja, kan. Dat kan jij.
3: Dat ga ik redden.
2: Ladies with an attitude.
1: Juist. Ik ruik ondertussen de witte bal hier, jongens. Ruiken jullie hem ook?
3: Ja.
1: Zeg, af en toe komt zo'n vleugje voorbij.
3: Zo'n vleugje bakvet.
0: Lekker. Lekker, hè?
1: Ja. Klinkt goed,
0: Justin. Maar jij zit wat lager. Dat ruikt dat beter, hè?
4: Ja.
2: Hij zit meer in de lucht.
3: Hey, ja, wat denk jij dan dat er in dat frituur ligt?
4: Ja, bitterballen.
3: Ja, echt?
4: Iets
3: wat
4: dood is.
3: Oh, heb je al gehoord?
4: Ja.
1: Hij heeft het al gespot ook, hè, die Justin?
3: Dat doet hij goed.
1: Ja, hartstikke lekker. Nou goed, leuk dat je nog het laatste uurtje ook zit te luisteren. Nog 3 kwartiertjes zijn we live hier vanuit de tuin in Lelystad.
2: Ja.
1: En we hebben ook nog een beetje boel lekkere muziek, hè, René.
3: Hey. Hey, wat is dit dan?
2: De Scissor Sisters. En dan mag jij bedenken wat zij doen.

0: Erasure. En Sometimes. En Sometimes?
1: It Snows in April.
0: Ook, ja, klopt. Maar dat is Prince. Dat is Prince. Maar die valt even buiten het thema, zeg maar.
2: Maar wel een lekker nummer.
0: Dat is wel een lekker nummer.
1: Op zich had Gold wel gekund.
0: Ja, had gekund, in theorie. Maar goed, over thema's gesproken.
2: Nou.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, het nieuws uit Lelystad. Eigenlijk is het nieuws voor Lelystad, hè. Daar moeten we het eigenlijk op houden.
2: Ja.
1: Amsterdam is wel een voorstad van Lelystad, ja.
0: Ja, in principe wel. Ja, nee, dat niet zozeer, maar... dit is onze laatste reguliere uitzending. Nou, is ook geen reguliere uitzending meer. Die was vorige week.
2: Ja.
0: Maar normaliter, dan doen wij in de maand augustus gewoon helemaal niks. Hebben wij vakantie.
2: Ja.
0: Maar dit jaar hebben wij een toch wel een speciale uitzending volgende week. Ja. Airfoil is in de studio.
2: Ja.
0: Wij staan op hun tourlijst, zeg maar.
2: Ja.
0: Ze treden op. En ze komen langs bij Radio Lelystad.
4: Ja, want ze zijn nu even naar Ierland.
0: Ja, ze waren in Duitsland, zijn er nu naar Ierland. En dan komen ze terug naar Nederland. En dan gaan ze weer naar Duitsland, geloof ik.
4: Ja,
0: die kant op, ja. Dus dat is wel heel cool. Die zijn dus volgende week in de studio.
2: Zijn wij de enige stop in Nederland?
0: Wij zijn... Nee. Ze hebben ook optreden.
4: Maar ze komen even terug. Ja. Ze hebben volgens mij 5 optredens al gedaan.
0: Ja, Nijmegen en Noord-Holland hadden ze een optreden.
4: Ja, Gouda hebben ze gedaan.
0: Ja.
4: Weet ik even de tour niet meer uit mijn hoofd.
2: Maar wat voor een bandje is het, hè? Voor de mensen die ze niet kennen. Want ik noem ze steeds Airfryer. Maar...
4: Ja, en dat mag.
0: Ik zou even oefenen op je uitspraak van volgende week.
2: Kan wel eens misgaan volgende week.
4: Ja, ik weet niet of die Japaner je verstaat, maar ook dat zal goed komen.
2: Oh, nou, ik denk dat iedereen begint te lachen dat ze donders goed weten in Japan wat ik bedoel.
4: Ja, nee, het is gewoon een... het is eigenlijk wel een mix van een hele hoop.
1: Hele hoop stijlen door elkaar.
4: Ja.
2: Ja, maar ja, je moet het toch omschrijven. Ja, maar
1: je hoort Radiohead, hoor je erin. Je hoort Pink Floyd, hoor je erin.
4: Ja, absoluut.
1: Wat hadden we vorige keer nou nog meer? Wat we erin,
4: Pearl Jam.
1: Pearl Jam zit er ook erin. Inderdaad wel...
4: een beetje, nou ja, dit is een beetje die hoek qua muziek.
2: Ja.
4: En ik moet zeggen, ik vind het album heerlijk.
1: Zeker.
4: Ja. Hij ligt nog steeds in de auto en ik draai hem geregeld.
2: Maar komen ze nou met instrumenten naar de studio of zonder?
4: Die vraag staat uit. Ja. Maar as we speak zijn ze aan het optreden in Ierland.
0: Dus het kan even duren voordat we antwoord hebben.
4: We even moeten wachten op antwoord.
1: Het ligt aan het optreden van vanavond.
2: Ze zijn even druk.
5: Nog 5 minuten.
0: Oh, Pieter Bollinger!
1: Uit de airfryer. Oh nee.
5: Wil je niet zo schelden?
4: Gewoon uit dit bakvet.
0: Gewoon
4: uit
0: het bosje
4: wit, lekker.
2: Gewoon dat wit en hard weer wordt, zeg maar, als het dan koud wordt.
1: Dat is makkelijker wegzetten, hè, van je friteuze.
0: Ja.
5: Dat je het opeten, dat je denkt in je maag, oh, dat klontert wat. Oh ja, dat is het frituurvet.
2: Ja, het is gewoon het frituurvet.
5: Maar het was wel lekker.
2: Dat is het.
4: Nou ja, dat.
0: En morgenochtend heb je er veel plezier van.
2: Oh, ja,
0: maar goed, dat is dus volgende week.
2: Ja, leuk.
0: Maar volgend jaar gaan we natuurlijk ook verder.
2: He?
0: Want wij starten 4 september weer met seizoen.
2: 4 september is de eerste reguliere.
0: En dan meteen 5 september staan wij bij Lelystad Live natuurlijk.
2: Op vinkje.
0: Dat doen we ook gelijk. Check. Maar de 4e beginnen wij natuurlijk, zoals traditie, met een compleet nieuw format.
2: Ja.
0: Compleet nieuwe items erin. Er is het een en ander overboord gegaan wat we dit jaar hebben gehad.
2: Komen we alle 4 wel terug?
6: Ja, toch?
0: Ik heb nog geen gesprekken gehad voordat ik geen contractbesprekingen had.
2: Oké.
1: We zijn de tuin nog niet uit.
2: Dat gaan wij straks onder het genot van een glaasje bier gaan wij dat doen.
0: Maar, onze station of editiemanager Stroop, die gaan we gewoon even dronken voeren. Dan komt het wel goed.
2: Ja.
0: Dan kunnen we die handtekening zo gezet hebben.
2: Die drinkt alleen water, toch?
0: Hij staat al op 0.0.
1: We hebben gezegd dat water is.
0: Ja. Stiekem vodka.
2: Komt helemaal goed.
0: Dus, volgend jaar nieuwe items. Jeroen, wat ga jij doen volgend jaar aan nieuwe items?
4: En dat ga ik nou of...
0: Dat gaan we nu gewoon teasen.
2: Hij gaat het opzoeken.
0: Moet ik iets zeggen?
4: Nee, dat kan ik zelf echt wel zeggen.
1: Zeg jij maar hoe het heet.
4: Nee. Ik doe heel veel muziek uitzoeken samen met Mariska. Dat levert een hele hoop discussie op. Dat is ook hartstikke leuk.
1: Daar wil ik zo graag bij zijn.
0: Volgende keer gewoon een lijntje openzetten zondag.
4: Want Mariska die heeft gewoon een... heel andere muzieksmaak als ik.
1: Daarom.
4: Ja, dat. Nou, wij grappen er zo onderlangs ook wel eens over. Eerste format voor mij heet Gered door Mariska.
2: Gered of Gerrit?
4: Nee, Gered.
0: Gerrit.
4: Nee.
1: Is toch die slak van SpongeBob?
4: Ja. Het tweede format heb ik de Rock Vault. Dus de rockluis.
2: Ja.
4: En ik heb er eentje die blijft.
2: En dat is?
4: Het origineel.
2: Ja. Gelukkig. Ik had ergens een beetje hoop op terug naar toen met Jeroen.
4: Ik ben een boekwerk aan het maken.
2: Nee, echt?
4: Ja.
2: Ik koop hem van je, hoor.
4: Ik hartstikke goed.
1: Ik wil een gesigneerd exemplaar.
4: Ja, hartstikke goed.
2: Ja.
4: Komt waarschijnlijk ooit nog eens terug.
2: Ja,
1: voor de kerst. Matthijs, wat ga jij doen?
2: Wij hebben dit... ik heb dit overigens ook met mijn gezin besloten. Dat is toeval. Want René appte op het moment... joh, geef het nou eens door. En toen had ik wel wat klaarstaan. Toen zaten wij op Scheveningen op een terras. En daar hebben wij besloten wat het werd. Het sowieso houden wij volgend jaar Nederlands beste.
4: Ja. Lekker.
2: Ik kan me niet heugen dat hij er niet in zat.
4: Ja.
2: En ik had nu fout maar goud. En dat wordt fout maar oud. Toch, René?
4: Oud maar goud.
2: Oud maar goud, sorry.
4: Moet ik hem vertellen wat hij gaat doen volgend jaar? Lekker item. Goed bedacht ook.
2: En het was nog lang onrustig op Scheveningen, kan ik je wel vertellen. Dus en die derde, René, ik hoop dat jij mij nu gaat influisteren.
4: Nou ja, dat is niet zo heel moeilijk, toch? Nee, deze niet. Oh, hij is eruit gevallen. Maar goed. Oh. Maakt niet uit. Dat is de nummer 1, hè?
2: De nummer 1. Tuurlijk. Dat is de nummer 1, inderdaad. Ja. Dus die drie heb ik in het lijstje staan volgend Lekker. Jaar.
4: En Vincent.
1: Ja, daar zat ik even op te wachten. En blij dat jij even lang tijd nam. Want dan kan ik even opzoeken wat ik over had.
4: Kan ik je ook zo vertellen?
1: Ja, nee, ik had het niet zo meer op de korrel. Er zat voor mij wel een vakantie tussen. Hè? Ik heb hip-hop classic, die blijft.
4: Ja, vet. Dat is lekker. Ja, absoluut.
1: Gaan we niet skippen. En ook geen radio edits. Komt ook aankomend jaar er niet in. Gewoon albumversies zoals we horen. Dus als je die trekt, jammer, dan ga je maar wat anders doen. Het is gewoon zoals je hoort.
4: Punt. Ja, lekker. Doe je goed.
1: Ander item is een Chili Classic.
2: Hey.
1: Want ik denk dat ik het daar genoeg van heb.
4: Dus, en anders heb ik ook nog wel wat.
1: Ja, daarom.
4: We komen de hele
1: tijd. Ik kan ze meenemen op cassettebandje, op LP, op CD.
4: Ja, maar cassettebandje, we hebben geen cassettespeler in de studio.
2: Oh, ga ik regelen.
1: Maakt toch niet uit, ik kan hem nog steeds meenemen.
4: Dat is waar.
1: Bedoel, dan kunnen we gewoon naar het cassettebandje kijken. Is toch niet erg?
2: Wie spoelt het?
1: Sterker nog, ik geloof dat ik er eentje in mijn motor heb zitten nu. Dus,
4: Oké.
1: We kunnen zo ook even kijken.
4: Ja, leuk. Heb je ook cassettebandjes bij dan?
1: Ja, ik heb toch een motor met een cassettebandje bij.
4: Maar zit er ook eentje in dan?
1: Tuurlijk.
4: Oh, ja, lekker.
2: Dan kunnen we zo de studio in rijden.
4: Zit erin dan?
1: Ik denk MJ. Dat er nu Return of a Dream Canteen in zit.
4: Oeh.
1: Dus.
4: Gaan we zo.
1: En verder. Het volgende is het item. Krachtige woorden.
2: Oeh, die moet je uitleggen.
1: Dat dacht ik. Dat gaat namelijk over een nummer van Brain Power, die we elke week gaan doen. Want hij is natuurlijk een woordvirtuoos. Hij kan spelen met hele leuke woorden.
4: Oeh,
1: en over spelen gesproken.
6: Nee, voor ons samen.
1: Wij gaan door met de muziek, want wij gaan even met de bitterballen spelen.
4: Oké, nou dan vertel ik niet wat ik ga doen. Ook goed.
1: Nee hoor. Nee, René, wat ga jij doen?
4: Ik ga in ieder geval doen...
1: Classic Sunday?
4: Turn Up the Bass Knijter.
1: Oh, lekker!
4: Dat is een nieuw.
2: Ja!
4: Dat vind ik fijn.
1: Leuk, hè?
2: Ja, warm.
4: En wat blijft is natuurlijk een Classic Sunday sneak peek. Je blijft sowieso.
1: Lekker. Dat is gewoon reclame maken.
2: Ja, je blijft gewoon reclame maken. Ja.
4: En mijn platenkast is nog steeds heel erg groot.
1: Ja.
4: En ik ben nog niet op een tiende van wat erin staat.
1: Dan moeten we daar door blijven.
4: Dus ik ga gewoon door met mijn platenkast.
2: Maar je houdt twee...
1: Kan je dip, hè? Een bitterballetje.
2: Je houdt twee van jouw... dit jaar hou je erin.
4: Ja, vorig jaar heb ik alles geskipt. Toen heb ik drie nieuwe ingegooid. Dus nu maak ik het voor mezelf een beetje makkelijk.
2: Oh ja, snap ik.
4: Maar mijn platenkast is zo groot dat ik voorlopig nog wel een jaar of 10 door kan.
1: Ja.
4: Dus dat is prima. Ja,
2: we zijn benieuwd. Jij geeft het nog met de enige regelmaat een schop tegen.
4: Ja.
2: En dus volgend jaar ook weer.
4: En dat doe ik op zondag ook. Dan gaat het misschien wat sneller. Maar ja toch...
2: Heb jij vandaag ook een Classic Sunday sneak peek erin zitten?
4: Nee. Nee, heb ik niet. Wat ik er wel in heb zitten...
2: Deutsch! Ja. Justin!
7: Lekker!

0: Helena Fischer.
1: Ja, Justin stond mee te zingen, hè, Justin?
2: Ja.
0: Ja, maar die is Duolingo aan het doen, hè? Die is aan het oefenen.
1: Dit was les 1.
0: Ja, ademloos doe je. Ja.
1: Kun je hem al helemaal meezingen of niet?
2: Ja,
1: maar je bent ondertussen bitterbal aan het eten, hè?
2: Ja, zijn warm, Obama schrijft eigenlijk
1: ook. Obama schrijft.
0: Ook goed.
1: Oh, die mag jij hebben.
0: Ook goed. Jeroen? Ja?
1: Wat is hij aan het doen? Jeroen is uitgeplugd. Wacht even. Hij moet even opnieuw inpluggen.
3: Was ja? Op voor die kaars, hè?
4: Ik ben mijn verhaal kwijt, jongens.
0: Hoezo?
4: Ik heb paniek.
3: Waarom?
1: Nee.
4: Ja, ik heb echt paniek.
3: Zal ik het eens erger maken?
0: Ja, doe dan.
5: Het origineel.
1: Nou, daar komt hij.
0: Daar sta ik hem gewoon in,
3: hoor. Nog, goed. We hebben nog 4 dozen.
0: Ik ga nu...
1: 4 dozen?
0: Ik ga even frikandel eten, jongens.
1: Maar we zijn bijna klaar, dus dat komt goed.
0: Jongens, ik heb een probleem.
1: Van 4.
3: Maar jouw verhaal zien wij er ook nergens in staan. Dus
1: doe maar een goed lang verhaal.
3: Je bent niet de enige die hem kwijt is.
0: Ja, ik ben dus niet de enige die hem kwijt is.
3: Normaal maar wat, we geloven dan. Ja. We hangen aan je lippen.
0: Nou, absoluut. Ik weet niet meer van wie.
3: Zal ik hem gewoon instarten?
0: Maar het nummer One Love...
3: Dit is de tweede keer.
6: Verdomme, zit ik jou een beetje te slaan, hè? Sorry, schat.
1: Te schade, zei je dat nou?
0: Ik kom zo bij je.
6: Een beetje een bekende hoekje, hè?
0: Dank je. Tot zo.
3: Pas in uit.
0: Het nummer One Love van Bob Marley is eigenlijk helemaal niet van Bob Marley. Maar van echt... Ja. Maar van echt kei iemand anders. Ik weet alleen niet meer van wie. Want ik ben mijn verhaal kwijt.
3: Onze Londenese lopen die zegt ook niks.
0: Nee, dat doet hij expres, maar dat maakt ook helemaal niks uit. Bob Marley heeft hem wel vet bekend gemaakt. Ik vind hem lekker. En het is een koffertje. Bob Marley.

0: Op zich zou deze ook wel weer passen in waar heb ik dat meer gehoord?
1: Want het is een gezegd.
0: Mo money, mo problems. Een wiki.
1: Ja, maar is dit wel het origineel van, zeg maar.
0: Dit is dan die originale afname.
1: Ja, nee, oké.
0: Ja, ik voel weer een programma item aankomen.
1: Het wordt er steeds meer.
2: We hebben er ook zoveel.
3: 2032, nieuw item.
0: Ja, kan gewoon. Kan gewoon.
2: We kunnen soms ook af en toe iets terug laten komen.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk een beetje een knipoog naar One to the Max.
1: Daar is hij toch.
0: Ja. Nou, toch, hè? Niet naar de Classic Sunday, maar wel naar de One to the Max. Nou ja, dit is Divine, Shoot Your Shot. Daar is natuurlijk ook een maxi-single van. Die duurt gewoon een minuutje of 14.
1: Oh. En dat is nu.
0: Nee. Heel fijn weekend allemaal. Nee, wij komen er nog even terug. Dit is gewoon de single-uitvoering van 3,5 minuut.
3: Lekker.
0: Maar dit is gewoon synthpop maximaal.
1: Oh, er zijn weer nieuwe bitterballen.
0: Nieuwe bitterballen, ook lekker.
3: Oh, nog meer.
0: Wat mooi is, als je nou wil weten wie dit gezongen heeft, moet je de film Hair kijken. Daar speelt hij in.
1: Hair, zegt hij.
0: Ja.

0: Beyoncé en Halo. Queen Bee, hè?
1: Ja, zo, Queen of niet dan, hè?
0: Nou ja, inmiddels wel, toch?
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, moet kunnen kennen, zeg ik.
1: Hoe ze maken de bitter.
0: Waarom? Ik heb mijn mond vol, hè?
1: En we zijn er niet. Dit was pas doos 2.
0: Ja, ja, en we hebben nog 2 dozen te gaan. Dus het wordt vanzelf 11:30, dan zijn ze leeg. Sowieso.
1: Dit gaan
0: wij. Kunnen wij. Dit is Elcazar en Crying at the Discotheque.

0: zit het er alweer bijna op, hè?
1: Ah.
0: Ah.
2: Ja, het hele leven.
0: Ja, en dan gaan we bijna vakantie vieren.
1: Mag je nog even een dankwoord uitspreken?
0: Dat mag jij.
1: Bedankt, Justin. Ik wil jullie even bedanken allemaal dat jullie hier weer zijn deze... of dit jaar eigenlijk, moet ik zeggen. Ik heb het erg leuk gevonden. Ik hoop jullie ook.
3: Ja.
1: Ik vond dat jullie ook buitengewoon goed aan het thema gehouden hebben van vanavond.
0: Yes!
3: We zijn geklaard.
4: Sommigen.
1: Ik dacht, dat zou zonde zijn als niemand het ziet. Dus vandaar dat we ook...

0: ook de beeldverbinding erbij geregeld hebben vandaag.
1: Ja, goed vooruitgedacht.
2: Ja. Ja. En gelukt.
0: Zeker gelukt, zeker. Ja, ja, absoluut.
2: Maar wordt het volgend jaar dan weer het schepje erbovenop? Of? Oh,
0: ja, dat moet natuurlijk wel een uitdaging
2: zijn. Moet wel blijven toppen, hè, dit. Het wordt wat.
0: Je moet nooit genoegen nemen met nu is genoeg.
2: Nee.
0: Je moet altijd verder willen.
2: Ja.
1: Ja.
3: En volgende week vanuit de studio, Airfoil.
1: Ja.
3: Zometeen naar 11 Moondance. Mr. Moondance staat hier ook nog bij.
2: Oh ja, ja, dat klopt.
3: Is er?
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Wat is jouw eerste plaat, Marcel?
2: Mijn eerste plaat is van Dujon. Het is wel een Engelse band trouwens. Maar dat gaan jullie zo meteen horen. Waar ik jullie nog wel even naar wil wijzen. Dat is een plaat die ik zo meteen echt ga draaien. Dat is La Playa van Mangu. Super zomers. Super zomers moet ik eigenlijk zeggen. Echt een topplaat. En Donald Faker komt langs. En nou, eigenlijk gewoon genoeg Moondance om naar te luisteren. Zou ik denk, nou,
3: heerlijk. Helemaal goed. Sluiten wij af met Boney M. Hooray! It's a holiday!
1: Hey!

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Elf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.